0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat meldde Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat de radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. Die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

wringend in haar begrip. Meters hoge golven, brekend op een klip.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Non-stop.

0: Rilleke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaan soms weken, maanden voorbij. We hebben het te druk met ons.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
2: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Nog wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

zoek naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel vaak.

Eigenlijk mocht het niet zo zijn, maar het is ons toch gelukt, ik ben bij jou. Iedereen zal het je zeggen, laat die gozer nu maar.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
3: It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
4: What can the England fans look forward to now?
3: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
1: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De Utrechtse politie doet onderzoek naar de rellen van zaterdagavond na de wedstrijd tussen Marokko en Canada. Marokko won. Daarna sloeg de feestvreugde op meerdere plekken in de stad om. Er werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Auto's werden in brand gestoken en vernield. En op verschillende wegen werden verkeersopstoppingen veroorzaakt. Vooral in Lombok, Kanaleneiland en Overvecht was het onrustig. De ME werd ingezet om de openbare orde te herstellen. De politie heeft zaterdag 270 mensen aangehouden die probeerden de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actievoerders van onder meer Extinction Rebellion hadden het plan om de ring te bezetten, terwijl de gemeente Utrecht de actie had verboden. De politie onderzoekt nu of er strafbare feiten zijn gepleegd. In Park Nieuweroord in het centrum staat sinds kort een klein tentenkampje. Een groep Poolse arbeidsmigranten gebruikt het park tussen het kantoor van ProRail en Utrecht Centraal om te verblijven. De gemeente is op de hoogte en houdt de boel in de gaten. En medewerkers van de stichting Barca, die zich inzet voor kwetsbare arbeidsmigranten, gaan regelmatig langs. Vorig jaar was er een vergelijkbaar tentenkamp bij Fort Blauwkapel en dat werd uiteindelijk ontruimd. Utrechtse partijen maken zich zorgen over de overlast van de groene Lime-deelfietsen in de stad. Die staan vaak niet netjes geparkeerd en de partijen vinden dat er ander beleid moet komen. Begin dit jaar werden 2000 fietsen verspreid in de provincie Utrecht neergezet. De meeste staan in de stad Utrecht, maar ook in omliggende gemeenten. En gebruikers kunnen die deelfietsen voor een paar euro gebruiken en op aangegeven plekken weer terugzetten. Maar dat gebeurt vaak lukraak op straat en op de stoep. De bezorgde partijen willen van het college weten welke afspraken er met het bedrijf Lime zijn gemaakt. Het weer dan. Vanochtend nog vrij veel bewolking. Vanmiddag iets meer zon. Blijft droog en het wordt maximaal 25 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
1: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Gewoon een beetje fout.
1: Ja, lekker toch, Bennet en Utrecht. Goedemorgen, 6 juli. We gaan gauw beginnen met de ochtendshow. Met wat informatie uit de stad Utrecht. Wat is er dit weekend gebeurd? En heel veel lekkere muziek. Ik begin met de avond is van ons.

Ik vind die poker echt geweldig. Wat is dat gezellig, hè? Goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent bij Bingo FM op deze maandag. Ja, het is bewolkt, hè? De hele nacht is het bewolkt geweest. Vandaag ook de hele dag. En we krijgen wel wat zon, hoor. Want op een gegeven moment gaat de zon die wolken een heel klein beetje verjagen. Althans, dat is het idee. Het was vannacht helemaal niet koud. Ik was vannacht een paar keer wakker en het was een graadje of 18. En het gaat zo'n 25 graden worden vandaag. Wel een west-noordwestenwindje 4 voorspeld. Dat is toch behoorlijk? En dat was dit weekend eigenlijk ook wel. Hè? Nou ja, de maxima dus tot en met ongeveer 25 graden. En we gaan vanavond en vannacht ook droog houden met brede opklaring. Gisterochtend kwam er ook even een paar spetters naar beneden. Letterlijk een paar spetters naar beneden. En dat zou vandaag ook kunnen gebeuren. Ik weet van mijn vriend Dries op Texel, die woont daar, dat het daar echt al behoorlijk geregend heeft. Nou, in Utrecht houden we het gewoon voor het grootste gedeelte droog. 5% wordt er voorspeld neerslag. En dat zijn af en toe spettertjes, hoor. Dat komt er een beetje op neer. Dan even kijken naar de situatie op de weg. Het valt allemaal reuze mee op dit moment, heel eerlijk gezegd. We gaan richting de A12 Den Haag, richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gouwen en Reewijk op weg naar onze mooie stad. En dan hebben we de meeste files eigenlijk wel gehad. Ja, de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten 6 kilometer file. En dan Utrecht richting Gorinchem. Ik zeg het toch maar. Dat was vorige week ook 9 kilometer file tussen Houten en knooppunt Everdingen. Als je die kant op wil rijden. En tenslotte A28 Amersfoort richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. En dan heb ik het allemaal wel gehad. Nou, dat is fijn. Hè? Hier is Robert van Hemert.

0: jij vandaan?
1: Robert van Eybert en de Zandloopster. Misschien heb je wel lekker op het zand gelopen dit weekend. Misschien ben je naar het strand geweest. Dat was een beetje bewolkt, maar niet heel onaangenaam. Fijn dat je erbij bent bij de ochtendshow van Bingo FM. We hebben natuurlijk de stad een beetje op stelte gehad zaterdag. Met de Extension Rebellion aankondiging om de snelweg te bezetten. Dat is niet helemaal gelukt bij de dames en heren in alle tussenvormen van Extension Rebellion. En we hadden natuurlijk Marokko, die won zaterdagavond. Dat viel bij mij hier op de straat wel mee met toeteren. Maar wat er in de rest van de stad gebeurd is, dat ga je natuurlijk horen. Sommige plekken feest, op sommige plekken ellende. Ja, het is helaas met dat soort dingen een beetje uit de klauwen gelopen. Dat kan gebeuren. Terwijl Marokko hartstikke mooi won. 3-0. Mooie wedstrijd hoor. Mijn neefje kwam nog langs en die heeft hier voetballen zitten kijken. Die zat ook schreeuwend tijdens de tweede helft op de bank. De eerste helft was niet zo bijzonder, maar de tweede helft wel. Misschien heb je niks gedaan dit weekend. Zou zomaar kunnen. En misschien heb je wel vakantie. Dat is ook nog mogelijk. Er zijn ook mensen die al vakantieplannen hebben, die ook al vertrokken zijn. En mensen die nog op vakantie zitten te wachten. Ach ja. Mensen, we gaan er weer flink tegenaan. Ook bij Bingo deze week. We hebben alle programma's weer op een rijtje. Oh ja, misschien ben je ook wel bij de Jabers geweest. Want daar is een heel spektakel. Samantha Steinwerk, die stond er zaterdag nog te zingen. We gaan er weer behoorlijk tegenaan met onder andere de muziek van M.A.'s. Dus alles wordt beter. Ik heb wel wat dingen geselecteerd. Over Marokko gesproken. Een geweldig berichtje uit utrecht.nieuws.nl van 60 jaar geleden. Ja, toen kreeg je nog folkloristische dansgroepjes die hier een demonstratie deden. Ja, moet je nagaan, joh. Er gebeurt een hoop. Binnen 60 jaar kan er een hoop veranderen. Dat weet ik zelf ook, want ik ben ook 65 en in mijn leven is er ook behoorlijk wat veranderd in Utrecht. Trouwens, dat heb je misschien nog meegekregen. Waarschijnlijk over een kleine 10 jaar kunnen we zo ongeveer 400.000 Utrechters of misschien wel 500.000 verwachten. Dat is toch wat. Hier is Emma Heesters en alles wordt beter. Dat wel.

Pascal Edeker en badkamerkraan. Ja, daar komt gemeente Pils uit, hè, zoals de volkswijsheid heet. Een biertje is de afgelopen jaren opnieuw duurder geworden. Waar je 10 jaar geleden op sommige terrassen nog 2,50 voor een vaasje dronk. Een vaasje, dat is dat noemen ze een vaasje in Utrecht. Een Amsterdammetje noemen we dat. Maar ja, we noemen het in Utrecht een vaasje. Je hebt een fluitje en een vaasje. En een vaasje is groter dan een fluitje. Tenminste, Job van de Beurs, die is multimiljonair geworden. Of miljonair geworden. Door een vaasje te ontwikkelen wat eigenlijk de inhoud van een fluitje heeft. Maar laat ik even beginnen met de bierprijs in Utrecht, want je schrik je kapot. Dat is inmiddels bijna gemiddeld €4 op een terras. Sinds 2017 houdt de duik bij wat een vaasje bier kost. En de uitkomst is nogal normaal. Jaar na jaar stijgt namelijk de gemiddelde bierprijs. En over de hele periode is er constant een jaarlijkse toename van ruim 10 cent per jaar. Nou, de prijsverschillen die zijn heel erg beperkt. Bij 84% van de horeca ligt de prijs van een vaasje bier tussen de €3,70 en €4,10. Het is toch echt niet. Ik hoorde dat een glaasje wijn €8 is. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben mijn hele leven lang heel veel de horeca in geweest. Ik heb heel wat in de kroegen rondgebracht. Maar als ik die prijs hoor, dan denk ik, ja, hoe krijg je het voor elkaar? Nou ja, een Hertog Jan biertje, ik zal de namen maar noemen. Die kost bij Olof €3,50 op het wet. Nou, dat is toch echt te doen. Maar de Ubica, en die weet je wel te zitten, hè, bij het stadhuis. Daar betaal je €4,10 en bij Café Vredenburg ook. Ja, zeggen ze, dat is behalve dat het de duurde bier is, ook nog eens een plek waar je voor betaalt. Want ja, weet je, als je zit bij midden in het centrum, dan is dat duurder dan dat je niet in het centrum zit, ja. Luxe 5-sterren hotel Karel de Vijfde, daar betaal je trouwens €4,50 voor een glas bier. En dat is toch ook behoorlijk, hoor. Nou ja, nou zegt Karel de Vijfde, wij zijn geen biertent. Je ziet dat overzicht van alle bierprijzen van niet alle kroegen, hoor, maar een heleboel kroegen op de pagina van Duik. En kijken of jouw eigen kroegje erbij zit. Maar ja, dat is echt een prijsstijging binnen 10 jaar. Bijna verdubbeld. Nee, nog geen verdubbeling, maar het is wel echt behoorlijk, hoor. Jongen. Een woordvoerder van de Koninklijke Horeca die zegt, ja, wij bevestigen de stijgende prijzen. Het is niet anders. Er zijn kostenstijgingen en ellende. En er is ook nog eens een accijnsverhoging geweest op alcohol. En dan krijg je dat natuurlijk. Nou, als je toch de terrassen gaat pakken deze week, proost. Ik vind aan de prijs, om het zo maar eens te zeggen. En ik ben echt geen krent, eerlijk gezegd. Maar een rondje weggeven, nou ja, dan ben je toch wel even bezig met je portemonneetje. Ach ja. Even een tootje lager, Sibelink. Ja, laat ik dat maar doen. Als je toch wat gedrinkt, proost hoor. Geniet er wel van, op zich. Hier is stiekem met je gedanst.

Zouden we wel samen met de bankzitters en uitsloveren hier bij Bingo. We gaan richting nieuws met Gerrit Joling. Wat is er dit weekend gebeurd? Je gaat het allemaal horen in het regionieuws van 8:30 en straks ook om 9:30. En dan heb ik ook nog weer een verkeer. Gerrit Joling met Ik Leef Mijn Droom, die heb ik voor je klaarstaan. Daarna heb ik een klassieketje van Xandra. Oh, oh, Colorado. Eerst Gerrit Joling.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. De Utrechtse politie doet onderzoek naar de rellen van zaterdagavond na de wedstrijd tussen Marokko en Canada. Marokko won. Daarna sloeg de feestvreugde op meerdere plekken in de stad om. Er werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Auto's werden in brand gestoken en vernield. En op verschillende wegen werden verkeersopstoppingen veroorzaakt. Vooral in Lombok, Kanaleiland en Overvecht was het onrustig. De ME werd ingezet om de openbare orde te herstellen. De politie heeft zaterdag 270 mensen aangehouden die probeerden de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actievoerders van onder meer Extinction Rebellion hadden het plan om de ring te bezetten, terwijl de gemeente Utrecht de actie had verboden. De politie onderzoekt nu of er strafbare feiten zijn gepleegd. In Park Nieuweroord in het centrum staat sinds kort een klein tentenkampje. Een groep Poolse arbeidsmigranten gebruikt het park tussen het kantoor van ProRail en Utrecht Centraal om te verblijven. De gemeente is op de hoogte en houdt de boel in de gaten. En medewerkers van de stichting Barca, die zich inzet voor kwetsbare arbeidsmigranten, gaan regelmatig langs. Vorig jaar was er een vergelijkbaar tentenkamp bij Fort Blauwkapel en dat werd uiteindelijk ontruimd. Utrechtse partijen maken zich zorgen over de overlast van de groene Lime-deelfietsen in de stad. Die staan vaak niet netjes geparkeerd en de partijen vinden dat er ander beleid moet komen. Begin dit jaar werden 2000 fietsen verspreid in de provincie Utrecht neergezet. De meeste staan in de stad Utrecht, maar ook in omliggende gemeenten. En gebruikers kunnen die deelfietsen voor een paar euro gebruiken en op aangegeven plekken weer terugzetten. Maar dat gebeurt vaak lukraak op straat en op de stoep. De bezorgde partijen willen van het college weten welke afspraken er met het bedrijf Lime zijn gemaakt. Het weer dan. Vanochtend nog vrij veel bewolking. Vanmiddag iets meer zon, blijft droog en het wordt maximaal 25 graden.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energie.

Ik ben op een veldplek in Amerika geweest. Ik ben nooit in OO Colorado. En misschien is dat dan wel een keertje een reisbestemming. Maar ik zou ook Zuid-Amerika willen zien. Maar Noord-Amerika werd bezongen door Sandra. Sandra Remer, die in één keer een X bij haar voornaam kreeg. En zo staat ze bij ons ook in de computer. Eigenlijk een beetje gek. Want ja, Sandra Remer, die is helaas overleden. Er is een prachtige boxset uitgekomen. Hoop zangeressen die krijgen dat. Rie Valk heeft er een gehad, Imke Marina en Xandra. Daar begon het eigenlijk wel mee. Een soort overzichtsbox van wat ze allemaal ooit in haar leven had opgenomen en gedaan. Dat begon als Sandra Remer solo. Ze heeft natuurlijk heel veel liedjes gemaakt met Dries Nolte. En solo heeft ze ook heel veel materiaal opgenomen. Hiervoor werd ze uitgezonden met dit liedje voor het Eurovisie Songfestival. Maar dat is lang geleden hoor. Ja. Op deze maandag een beetje te veel informatie. Wat moet je ermee? Ja, niks. Maar het is gewoon een leuk liedje. Sandra Remer, die ging als Sandra. En ze zag er een beetje in een leerpakje met een soort staart spannend uit. Ik heb Roxy Dekker voor je hier bij Bingo FM, mensen. Ja, ik wil nog naar...

Ik hoor niet meer zoveel mensen over dat ding, maar het zal stil nog goed verkopen. A2, 11 kilometer file op weg richting Utrecht. Als je via Zetterbos naar Utrecht wil rijden, ik zeg het toch maar elke keer weer. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht. 6 kilometer file tussen Nieuwebrug en Woerden op dit moment. En dan ga ik de A12 ook nog even behandelen. De Arnhem richting Den Haag. 6 kilometer file tussen Driebergen en Houten. Hou er een beetje rekening mee. Dan de A27 Utrecht-Almere. 4 kilometer file tussen Hilversum en Huizen. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Knopend Rijnsweerd. Daar staat 4 kilometer file. En tussen Houten en Knopend Everdingen kom je ook nog 6 kilometer file tegen op de A27. Ik dacht, ik zeg het maar even vanaf Hilversum naar Huizen, die file ook, want daar kom je toch in terecht als je gebruik maakt van de A27. Ten slotte de A28, Amersfoort richting Utrecht, 7 kilometer file tussen Soesterberg en Knopend Rijnsweerd. Zo, hier is Wesley Klein.

Net niet nummer 1 in de top 40 deze week. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernacht. En Cheerio, de tweede grote zomerhit. De gemeente die gaat dit jaar 15 zogeheten motivatiecafés organiseren voor jongeren en jongvolwassenen. En met die bijeenkomsten wil de gemeente mentale problemen beter bespreekbaar maken en jongeren met elkaar in contact brengen. Voor het initiatief is €35.000 beschikbaar. En die motivatiecafés die zijn bedoeld voor Utrechters tussen de 16 en 25 jaar. En tijdens de bijeenkomsten staan ontmoeting, inspiratie en het delen van ervaring centraal. En volgens de gemeente moeten de cafés bijdragen aan het doorbreken van taboes rondom mentale gezondheid en het stimuleren van onderlinge steun. Ja. Ik hoor dat veel vaker, hè. Waar en wanneer die cafés gaan plaatsvinden is nog niet bekend. Het komt voort uit een motie die eind vorig jaar door de gemeenteraad werd aangenomen. Daar werd het college gevraagd te onderzoeken hoe zogenoemde peer-to-peer initiatieven bij jongeren elkaar ondersteunen. Ja, een moeilijk woord, hè. Kunnen bijdragen aan een betere mentale gezondheid. En daarbij vroeg de raad speciale aandacht voor jongeren uit gemarginaliseerde groepen. Ja, daar kun je van alles bij bedenken. De gemeente besloot daarop het motivatiecafé te financieren met een eenmalige bijdrage uit het thema budget. En of het structureel blijft, dat is vers 2. Maar misschien blijft het wel nodig. En de inzet op mentale gezondheid, ja, dat is eigenlijk hartstikke goed, hoor. Het is prima dat gebeurt. De gemeente verwacht met 15 bijeenkomsten ongeveer 225 jongeren te bereiken. En waar dat nou gehouden gaat worden, ja, dat is een dingetje waar nog over nagedacht wordt. Meer dan de helft van de Utrechtse jongeren ervaart regelmatig druk. Een percentage dat beduidend hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. En wat de druk nou precies inhoudt, ja, daar gaan ze denk ik in dat motivatiecafé over babbelen. Man, een verhaal uit de duik. Ik vond het opvallend. Loes Luca, dat wist ik niet, is aangetrouwde familie van de zanger van de Dijk. De man van Loes Luca overleed. En toen dacht de Dijk en de band, oeh, daar moeten we wel even wat voor bedenken voor Loes Luca. Het is voor haar geschreven. Ik wist dat niet. Ze heeft dat een jaar of twee geleden verteld. En toen dacht ik bij mezelf, oh ja joh. Dus een liedje voor Loes Luca, de actrice die onder andere schitterde in Ja, zuster, nee, zuster. Hier is de Dijk met Kan ik iets voor je doen?

prachtig liedje van de Dijk. Kan ik iets van je doen? Ik kreeg van het weekend mijn neefje op bezoek. En die zei in één keer, je hebt fruitvliegjes. Ik denk, ja, stik die klengen, die krengen, die zijn er weer. Ik heb ook last van hele kleine miertjes. Het is weer insectenseizoen. Ach ja, overleven ook alweer. Maar die fruitvliegjes vind ik zo bloedirritant. Nou ja, goed zo. Mensen, het is mooi weer. Dat wel. Om dingen te doen, hè.

strijd. En dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
2: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
1: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 km per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
3: I've just got married, I'm only 6 months in.
4: But if it goes tits up, let's just pretend.
3: Oh, Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
3: All of the above.
4: All right, it's a triple.
3: She's terrific.
4: All right, that's fair.
1: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

We zijn laatst hier voor de grote stilte. Marco Borsato, Snelle en Lippenstift. Goedemorgen allemaal. Het 2 uur met nog een uurtje informatie uit de stad en een hele race om lekkere muziek.

Ja, dat is ook weer zo. Even kijken naar de weg. De A2, 4 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Dan de A2, Zetterbos richting Utrecht tussen Nieuwegein en Utrecht-Papendorp. Staat 3 kilometer file. Oh. A12, Arnhem richting Den Haag. 15 kilometer file, kapotte auto tussen Maren en knooppunt Lunetten. En dan de A27. Daar staat file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 6 kilometer file. En dat zijn de files op dit moment waar je

Sineke met ik doe wat ik wil, daarover gesproken. De gemeenteraad van Utrecht die gaat die knip gewoon uitvoeren. Je hebt de Katrijnen single. Komt langzamerhand ook uit andere hoeken wat kritische geluiden. Op de pagina van de Nuk heeft Jeroen Wielaert een stukje geschreven. En die heeft gezegd, het is niet slim hoor, die knip. Maar ja, dat zeggen een hele aantal mensen nog langer. Maar ja, we hebben de gemeenteraad. We hebben nieuwe gemeenteraadsleden en nieuwe wethouders. Die zijn vorige week geïnstalleerd. En die knip die komt er. Ik vind het. Ik heb ooit in een partij gezeten, Labour Utrecht. We hebben die single toen teruggebracht. In plaats van die snelweg die er inderdaad al lag langs de single. En de single die is nu helemaal weer in ere gesteld. En nu wordt de knip uitgevoerd. Het is eigenlijk een totaal omgekeerde wereld. Hè? Maar ja, goed. Het ene stroomt weer en de andere wordt afgesloten. Het is bizar eigenlijk. Maar goed. Gemeente Utrecht gaat over verkeer gesproken. Trouwens, in augustus aan de slag met de Monica Brug tussen de Jacobstraat en de Oude Noord, je kent hem wel. Omwonenden ervaren al langere tijd geluidsoverlast omdat de brug klappert wanneer je zwaar verkeer eroverheen rijdt. Ja, ik weet wel, als ik toen nog met mijn auto overheen denderde, toen kwam ik nog wel eens in de binnenstad. Ik kwam er eigenlijk nooit meer. Toen dacht ik ook wel eens, nou, dat is een behoorlijk hoge brug ook. Volgens de gemeente is nu een definitieve oplossing gevonden. De werkzaamheden bestaan uit groot onderhoud en het aanbrengen van 4 zware klimconstructies die het klapperen van de brug moeten tegengaan. Daarnaast wordt de brug uitgenomen voor onderhoud. Krijgt het wegdek nieuw asfalt, worden de voegen aangepakt, de brug geschilderd en de leuning gerepareerd. Werkzaamheden vinden plaats in de zomervakantie om de overlast voor het verkeer in de omgeving zoveel mogelijk te beperken. En de brug wordt minimaal 4 weken verwijderd en tijdelijk elders opgeslagen. En de exacte planning en omleidingsroutes maken de gemeente later bekend. Hoe je dan moet rijden naar de binnenstad. Als die Monica-brug weg is. En de knip, oh ja, die is dan nog niet uitgevoerd, denk ik. Nou, ik ben benieuwd hoe mensen dan in dat gedeelte van de binnenstad willen komen richting Paardenveld. Nou ja, onder andere. En naar, ja, eigenlijk naar de binnenstad. Nou ja. Ik hou je ervan op de hoogte in ieder geval. Hier bij je Bingo Vem ga je het horen. Hier zijn Tino Martin en Replay. 1 dag.

Ciao. Doei, adios, dat heeft het Marokkaanse elftal gezegd tegen het Canadese elftal. En zij wonnen met 3-0 afgelopen zaterdag met prachtige doelpunten. Hartstikke leuk. Helaas is het grote feest van een heleboel mensen van de Marokkaanse aanhang weer uit de klauwen gelopen. Ook in Utrecht, niet alleen in Utrecht hoor, maar in de vier grote steden. Het was aanvankelijk feest, maar ook daarna is er weer ellende geweest. Ook de Kanaalstraat is helemaal leeggeveegd bijvoorbeeld. Jammer, jammer, jammer. Aan de andere kant, alle luisteraars die voor het Marokkaanse elftal zijn, hartelijk gefeliciteerd hoor. Ik noem je gewoon Utrecht. Ik kan mij uitschelen dat je uit Marokko komt. Maar jammer dat het feestje uit de klauwen loopt. Want ik vond het echt geweldig voetbal. Echt hartstikke goed gedaan en leuk. Bij mij hier verderop werd er één keer getoeterd op de straatweg. Voor de rest eigenlijk niks. Dat was wel wat anders met Oranje Marokko. Toen waren het 's ochtends om 6 uur waren hier de auto's aan het voorbijrijden met toeters. Maar afgelopen zaterdag bij mij hier in Zuid op de straatweg heb ik één keer een toetertje gehoord. 60 jaar geleden was het iets exotisch en iets totaal anders. Hè? Dat is toch ook leuk en bijzonder om te lezen. Tot twijfel toe was 60 jaar geleden de grote zaal van Casino aan het Paardenveld, dat was een soort uitgaanscentrum, helemaal uitverkocht. Honderden Marokkanen die waren laaiend enthousiast en we hebben geluisterd naar een folkloristisch zang- en dansgroepje uit Marokko. En dat gezelschap maakt momenteel een tour door West-Europa, 60 jaar geleden. Hè. Het UN meldde dat 4 juli 1966. De uitheemse muziek doet voor ons West-Europeanen wat eentonig aan en de Marokkanen echter ontdekten in de zangerige monologie van de voorzanger en de nauwelijks wisselende buikdansen. Oh, voldoende verschillen om te weten uit welke streek de dansen kwamen. Ja, natuurlijk. Dat is ook wel echt zo'n artikel uit 1966. Vooral tijdens de Berbische volksdansen. Je hebt de Marokkanen en je hebt Berbers. Hè. Wij hebben vooral in Nederland Berbers. Ik weet niet of je dat weet, maar goed. Bij de Berbische volksdansen raakten de vele Marokkanen in vuur en vlam. Zij deden als thuis en onderling lapten ze geld. En om beurten brachten ze een gezant van een groepje Marokkanen het geld naar het podium. En de gulle gever stopte het persoonlijk tussen de centuren van de danseressen. Oh. En in de mutsen bij de muzikanten. So, excuse me. De dansgroep haalde op die manier meer dan 1000 gulden op. 1966, 4 juli 1966, werd er ook feest gevierd in Utrecht. En dat is toen niet uit de klauwen gelopen, maar dat was wel heel lang geleden hoor. Leuk hè, om dat te lezen. En toen was dat een zeer bijzonder evenement, 60 jaar geleden. Goeie doel heb ik hier, met alles draait om de even. Bij mij hier verderop op het Demka-terrein, op de Demka, daar werkten heel veel Marokkanen. En die zijn waarschijnlijk op dat feestje toe geweest in die jaren. Ik was 5 jaar, ik weet er niks meer van. Hier is het goede doel, alles draait om de eenvoud.

0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. De Utrechtse politie doet onderzoek naar de rellen van zaterdagavond na de wedstrijd tussen Marokko en Canada. Marokko won. Daarna sloeg de feestvreugde op meerdere plekken in de stad om. Er werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Auto's werden in brand gestoken en vernield. En op verschillende wegen werden verkeersopstoppingen veroorzaakt. Vooral in Lombok, Kanaleneiland en Overvecht was het onrustig. De ME werd ingezet om de openbare orde te herstellen. De politie heeft zaterdag 270 mensen aangehouden die probeerden de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actievoerders van onder meer Extinction Rebellion hadden het plan om de ring te bezetten, terwijl de gemeente Utrecht de actie had verboden. De politie onderzoekt nu of er strafbare feiten zijn gepleegd. In Park Nieuweroord in het centrum staat sinds kort een klein tentenkampje. Een groep Poolse arbeidsmigranten gebruikt het park tussen het kantoor van ProRail en Utrecht Centraal om te verblijven. De gemeente is op de hoogte en houdt de boel in de gaten. En medewerkers van de stichting Barca, die zich inzet voor kwetsbare arbeidsmigranten, gaan regelmatig langs. Vorig jaar was er een vergelijkbaar tentenkamp bij Fort Blauwkapel en dat werd uiteindelijk ontruimd. Utrechtse partijen maken zich zorgen over de overlast van de groene Lime-deelfietsen in de stad. Die staan vaak niet netjes geparkeerd en de partijen vinden dat er ander beleid moet komen. Begin dit jaar werden 2000 fietsen verspreid in de provincie Utrecht neergezet. De meeste staan in de stad Utrecht, maar ook in omliggende gemeenten. En gebruikers kunnen die deelfietsen voor een paar euro gebruiken en op aangegeven plekken weer terugzetten. Maar dat gebeurt vaak lukraak op straat en op de stoep. De bezorgde partijen willen van het college weten welke afspraken er met het bedrijf Lime zijn gemaakt. Het weer dan. Vanochtend nog vrij veel bewolking. Vanmiddag iets meer zon. Blijft droog en het wordt maximaal 25 graden.
0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
5: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Montreal, die het niet makkelijk heeft de laatste tijd. Want ze wordt ingehaald door een hele nieuwe generatie artiesten. En dat is echt vechten voor. Ja, door de wind, door de regen was zijn laatste grote hit. Maar ja, er zijn wel meer artiesten die dat hebben, hè, op dit moment. Die worden echt ingehaald door de jongere generatie. En de jongere generatie wordt weer ingehaald door de jongere generatie. Ach ja. Hoe hoorde je hier bij Bingo FM een heerlijk liedje? Ik word er altijd heel blij van. Samen met Nielsen, die ook een tijdje de weg kwijtgeraakt is. Maar dat kan gebeuren. Dat zijn in ieder geval artiesten die we graag draaien hier bij Bingo FM. Vandaag van alles en nog wat weer. Er is vrij veel bewolking. Er kan een spatje regen vallen. Dat heb je al gemerkt. Later overal meer zon en droog. 23 graden zo ongeveer. We gaan donderdag en vrijdag naar de 29 à 30 graden. Er wordt gezegd en komt een hittegolfje aan. Nou ja. Ben benieuwd. Ik vond dit weekend wel heel erg benauwd. Ik weet niet of je dat ook een beetje hebt meegekregen. Door

je moet je nagaan, joh. Van het weekend dan gaan we weer echt naar de hogere temperaturen. Maar dat had je vast al begrepen en overal gehoord. Want er wordt enorm, er wordt wel heel druk gedaan over 30 of 1 of 32 graden. Terwijl ik denk, ja. Ja, ik zou er vroeger blij mee zijn als ik op de camping stond. Maar er is natuurlijk wel ook overlast geweest van echt een hele grote bloedhitte twee weekenden geleden. Ja. Hier is Django Wagner, waarom ben jij gegaan? John Westerlange Frans, alles wat ik zoek. En Gerrit Schneider, leuk. Hij begint echt een hitje te krijgen. En we sturen hem al elke keer vanaf de kantoren van Bingo FM een berichtje. Weer een leuk liedje. En we hebben hem heel vroeg opgepakt in zijn carrière. Zelfs een bingo schuif geweest. En nu heeft hij Cubaans Café en heeft hij een hitje mee. Leuk, hè?

mijn grote vriend Django Wagner hoorde hier bij Bingo FM op deze maandagochtend. Even kijken naar de situatie op de weg. Het valt allemaal reuze mee. Als je nu terecht komt rijden, tot en met de afrit Eveningen staat er 11 kilometer file met plukjes hoor. Maar ik zeg het toch maar even. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Ik zeg het ook nog even voor de informatie. 3 kilometer file tussen Maren en Bunnik. En tussen Bunnik en Houten op de A12 staat ook nog 5 kilometer file. En dan de A27 Utrecht richting Gorinchem. 3 kilometer file tussen Houten en Knoop het Eveningen. Dus naar Utrecht toe valt het allemaal reuze mee. Maar van Utrecht af, ja, daar heb je nog wel even wat te doen. Dat zijn de files op dit moment. Valt mee, hè? Lekker, hè?

Gerrit Snijder, ken je het schilderij Het Lam Gods? Misschien zeg je helemaal niks hoor. Maar de naam van de man die het gemaakt heeft, Jan van Skorrel, dat zeg je wel wat. Utrechtse schilder Jan van Skorrel, de Jan van Skorrelstraat, ken je natuurlijk wel. Hè. Maarten Wrossum, die zegt, ja, het is het allerbelangrijkste schilderij dat in Nederland is gemaakt in de late middeleeuwen. De Nederlanden, zoals ze toen nog heette. Het is een altaarstuk, Het Lam Gods. En als je goed kijkt, dan zie je daar ook de Dom op staan. En dat heette in die tijden en nog steeds syncretisme. Ja, dat is een heel ingewikkeld woord. Dat betekent eigenlijk dat je voor de achtergrond voor een schilderij, en vaak waren dat hele christelijke schilderijen met Maria en Jezus en zo, daar gewoon een Engels landschapje of een Italiaans landschapje kon schilderen. Daar waren de schilders vrij in. En daar stond dan ook een domtoren op. Nou, dat hoort natuurlijk helemaal niet bij elkaar, maar dat werd bij elkaar gevoegd en daarom heet dat syncretisme. Ja, het werd bij elkaar gebracht en daar keek niemand vreemd van op hoor. Maar waarom die dom er nou op staat en dat die dom erop staat, dat is toch eigenlijk heel bijzonder. Er bestaat al enige tijd een theorie over hoe de domtoren op dat hele beroemde schilderij gekomen is, Het Lam Gods. Jan van Skorrel die zou de toren tijdens een restauratie in 1550 hebben toegevoegd, maar dat is helemaal niet waar. De domtoren heeft altijd al op dat altaarstuk gestaan. En de aanbidding van dat Lam Gods is een van de beroemdste werken uit de westerse kunstgeschiedenis. Je mag het echt vergelijken met de Mona Lisa en met het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci. En ook Rembrandt mag je daar tegen aanhouden. Nou, de Utrechtse schilders die hebben een drieluik gemaakt. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Dat moet je me even lezen op de pagina van Duik. Maar het werk is vernoemd naar een lam dat midden op het altaar is afgebeeld. En dat lam staat in het christendom symbool voor het offer van Jezus Christus aan het kruis. Dat ken je waarschijnlijk wel of niet, dat verhaal. Maar dat is het verhaal wat daarop is afgebeeld. Nou, dat gedoe over het schilderij en de domtoren, dat is toch echt iets waar mensen dan heel lang over discussiëren. En Jan van Eyck, die de schilder dit heeft afgemaakt, die zegt Van Rossum, die zegt erover dat het een superieure techniek is. Zijn aanpak was uniek. Als je portretten ziet van Jan van Eyck, met name ook zijn zelfportret, dan had het ook heel modern kunnen zijn. En dat is absoluut waar. Ja, hij liep zijn tijd ver vooruit. Nogmaals, iedereen kent de Jan van Skorrelstraat in Utrecht. Hè. En het Lam Gods, dat is een bijzonder ding. En de Domtoren was kennelijk toen al, zegt Van Rossum, geheel terecht een wereldwonder. En staat daarom die Domtoren op dat wereldberoemde werk, Het Lam Gods. Als je goed kijkt, zie je inderdaad de Domtoren staan. Het staat te schitteren in het midden van het schilderij, onder de zon, achterin. En dat is toch heel bijzonder. In dat syncretische landschap, zoals dat zo mooi is. Ja, ik vind het een mooi woord. Ik heb er ooit een cursusje voor gedaan. Daarom weet ik dat hoor. Anders heb ik het je ook niet kunnen vertellen. Kijk eens even aan. Hier is Rutje Kot en Leun op mij.

Geschreven door Pascal Jacobsen van Bluff en Leun op mij, hoorde je Rutje Kotte hier bij Bingo FM. De maandagprogrammering gaat gewoon lekker verder. Straks Harry met Saloonshow. Daarna heb je Lawrence en Kevin. En ik ga eerst beginnen met John Schaap te feliciteren. Die heeft vrijdag ja gezegd tijdens een dinner op het strand. En in Marina, die was de ceremoniemeester. En hij zit nu in zijn witte broodsweken. Nou, hij mag voor mij een appelrolletje nemen, hoor.

0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap, met John Schaap.

Die we vandaag verwachten van 26 graden. Is een fris windje, wel lekker toch? Het waait, waait, weg. Ik blijf hier gewoon zitten tot 12 uur vanmiddag. Fressie Belink, dankjewel voor de ochtendshow. Na een heerlijk weekend ben ik weer opgeladen voor een nieuwe werkweek. En ik hoop jij ook. We hebben allemaal onze bezigheden. Ik zorg voor...

gecoverd van Koos Albers. Het was het liedje waarmee Koos doorbrak in Nederland en het publiek hem leerde kennen. Ja, normaal gesproken zeg ik blijf van deze klassiekers af, maar in dit geval moeten we het als een

gezegd tegen een vrouw afgelopen vrijdag. Maar je mag me wel als DJ delen met heel veel andere luisteraars. Het zonnetje breekt inmiddels door. Het is licht bewolkt boven Utrecht. En de zon krijgt later vandaag alle ruimte. Een mooie dag om, als je het aan mij vraagt, een dagje Zandvoort te doen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In een Utrechts parkje staan sinds kort tentjes. Een groep Poolse arbeidsmigranten gebruikt het park tussen het kantoor van ProRail en Utrecht Centraal. De gemeente is ervan op de hoogte en houdt de boel in de gaten. Medewerkers van de stichting Barca, die zich inzet voor kwetsbare arbeidsmigranten, gaan regelmatig langs. De tentjes staan daar langs het spoor. De Utrechtse recherche doet onderzoek naar de rellen van zaterdagavond na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada. Marokko won. Daarna sloeg de feestvreugde op meerdere plekken in de stad om. Er werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Auto's werden in brand gestoken en op verschillende wegen werden verkeersopstoppingen veroorzaakt. Vooral in Lombok, Kanaleneiland en Overvecht was het onrustig. De ME werd ingezet om de openbare orde te herstellen. En zaterdag zijn in Utrecht 270 mensen aangehouden bij de A12. Ze wilden de snelweg blokkeren. Het gaat om actievoerders van onder meer Extinction Rebellion. De actie was aangekondigd en ook verboden door de gemeente Utrecht. De politie onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Utrechtse partijen maken zich zorgen over de overlast van de groene Lime-deelfietsen. Die staan vaak niet netjes geparkeerd en de partijen vinden dat er ander beleid moet komen. Begin dit jaar werden 2000 fietsen verspreid in de provincie Utrecht neergezet, waarvan de meeste in de stad Utrecht. Gebruikers kunnen de deelfietsen voor een paar euro gebruiken en op aangegeven plekken terugzetten, maar dat gebeurt vaak lukraak op straat en op de stoep. Bezorgde partijen willen van het college weten welke afspraken er met het bedrijf zijn gemaakt. Het weer, nu nog bewolking, later steeds meer zon. Blijft droog vandaag bij een graad of 25.
0: Schaap met John Schaap.

radio speelt gitaarmuziek. Dit gevoel is magnifiek. Zelfs de tijd die vliegt voorbij.

En ik dank de nieuwsredactie voor het brengen van het nieuws. Om 11:30 hoor je weer een nieuw overzicht uit onze regio. Ik heb wel zin in een liedje van Roxy.

Ja, was het maar alle dagen feest, Alex, voor iedereen. Dit brengt me bij een liedje dat ik nu ga draaien over Annie. Het meisje dat in de jaren 30 in een weeshuis woonde en uiteindelijk de kerstvakantie mocht doorbrengen bij miljardair Oliver Richards. Hij maakte van haar leven even een sprookje. Patricia Pai zong dit liedje in de musical.

Het leven was verschrikkelijk voor Annie. Maar een miljardair bracht een groot lichtpunt in haar leven. Patricia Pai hoorde je en ik maakte graag een muzikaal uitstapje met dit liedje. Tomorrow. Het is inmiddels 15:15.

Moet je eens horen. Voordat we straks Imca Merida draaien met Ik ben nog lang niet klaar. Nou, Imca, ik ook niet. En Rocco Granata voorbij komt met dat leuke liedje Zomersproetjes. Gaan we even lekker los met deze van de scene. Iedereen is van de wereld.

Imca Marina is nog lang niet klaar. En ik ga gauw met Imca afspreken dat we over haar plannen, die ze allemaal nog heeft, gaan praten in de uitzending. Ze komt gezellig even bij me aanschuiven binnenkort. Leuk en gezellig. Afgelopen vrijdag hebben wij, Gabrielle en ik, ja mogen zeggen onder het toeziend oog van Imca Marina als trouwambtenaar. En daar zijn we ontzettend trots op.

0: ging tijdig te bukken. En tenslotte, vlucht 13 naar Honolulu heeft een half uur vertraging.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Schelderstromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap met John Schaap.

Maar Pieter en Jesse, altijd bij jou zijn. In de inbox van Bingo FM zie ik inmiddels leuke titels verschijnen van liedjes die mensen willen horen. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Cora Viaarsveld, over een paar minuten.

Begrijp je nou waarom ik altijd zeg, volg je gevoel? Rutger van Barneveld, nou, heeft dit liedje al heel lang op de plank liggen. De platenmaatschappijen geloofden er niet in. Zijn managers zeiden, Rutger, dit wordt helemaal niks. Rutger volgde zijn gevoel. Hij bracht het zelf uit op een label. En het is zijn grote hit. Het is hem gegund. Zwoele zomer.

in de Utrechtse lucht op Bingo. Want wij brengen heel veel gezelligheid. Lange Frans en Tela. Nu op de radio met Zinvol.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

tijd geleden hoorde ik een liedje in jouw programma. En dat ging over een melodie. Ik heb geen idee wie het zijn. Bianca, ik ben in de schatkamer geweest en ik vermoed dat je dit liedje bedoelt.

0: zijn heer.
1: Rob de Nijs.
0: Als één melodie.
1: En Julian Clare.
0: Komt het melodie.
1: Dit melodie is in het origineel een liedje uit 1975... waarmee Julian

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In een Utrechts parkje staan sinds kort tentjes. Een groep Poolse arbeidsmigranten gebruikt het park tussen het kantoor van ProRail en Utrecht Centraal. De gemeente is ervan op de hoogte en houdt de boel in de gaten. Medewerkers van de stichting Barca, die zich inzet voor kwetsbare arbeidsmigranten, gaan regelmatig langs. De tentjes staan daar langs het spoor. De Utrechtse recherche doet onderzoek naar de rellen van zaterdagavond na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada. Marokko won. Daarna sloeg de feestvreugde op meerdere plekken in de stad om. Er werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Auto's werden in brand gestoken en op verschillende wegen werden verkeersopstoppingen veroorzaakt. Vooral in Lombok, Kanaleneiland en Overvecht was het onrustig. De ME werd ingezet om de openbare orde te herstellen. En zaterdag zijn in Utrecht 270 mensen aangehouden bij de A12. Ze wilden de snelweg blokkeren. Het gaat om actievoerders van onder meer Extinction Rebellion. De actie was aangekondigd en ook verboden door de gemeente Utrecht. De politie onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Utrechtse partijen maken zich zorgen over de overlast van de groene Lime Deal-fietsen. Die staan vaak niet netjes geparkeerd en de partijen vinden dat er ander beleid moet komen. Begin dit jaar werden 2000 fietsen verspreid in de provincie Utrecht neergezet, waarvan de meeste in de stad Utrecht. Gebruikers kunnen de deelfietsen voor een paar euro gebruiken en op aangegeven plekken terugzetten, maar dat gebeurt vaak lukraak op straat en op de stoep. Bezorgde partijen willen van het college weten welke afspraken er met het bedrijf zijn gemaakt. Het weer, nu nog bewolking, later steeds meer zon. Blijft droog vandaag bij een graad of 25.
0: Schaap, met John Schaap.

Kriskos Amsterdam en Nielsen voor je met Ik sta je aan bijten. Ja, schijn een lichtje op mij. Mick Harren heeft geen licht om zich heen en ook geen spotlight. Hoor maar. Ik zit

Rick Harren met het prachtige liedje. Zie jij een engel die lacht? Ik wil dit gevoel nog even vasthouden met elkaar. En dat brengt me bij een prachtig liedje van Harold Verwoerd. En dan met op de herinnering aan zijn moeder. Hier is Harold Verwoerd met zijn prachtige liedje Mama Leone.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kuub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Nou, Peter zal het moeilijk hebben. Jorda Hanni trouwens net na 12 uur. Het zien we eraan te komen. We gaan lekker lunchpakketten. Met dank aan John en Fred trouwens voor de afgelopen 4 uur. En tot 2 uur gaan we lekkere muziek voor je draaien. Dit is Tino Martin. En was sorry maar genoeg. Oké, sorry. Ze zei tegen

Oeh, lekker hoor. Herman van Veen samen met Gerson Meen. Noem maar dat heet tranen. We gaan niet zitten janken natuurlijk. Hè. Het is wel maandag vandaag, dus de eerste werkdag van de week. En misschien heb je al een beetje vakantie. Zou zo kunnen natuurlijk. Maar we gaan niet zitten janken, zeg. Kom op. Lekkere platen voor jou tijdens de lunch. Het is goed voor je spijsvertering trouwens. En ze zijn de volkoren hits die we draaien hier op Bingo FM. Met John West onder andere.

Goedemorgen gast, Henk Damer en de waarheid. Ja, dat is beter dat je de waarheid vertelt dan dat je eromheen gaat draaien natuurlijk. Ooit zal het ook wel uitkomen natuurlijk. Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Straks nog Dario en Naldo Lima met Zon en Sol. Maar eerst even dit, van Splitsing, recht uit het hart. Nou, komt goed uit, dat doen wij ook.

Zon en Sol, je hoort Dario en Naldo Lima. We gaan er nog eentje doen voor het regennieuws. En daarna zijn we terug met nog meer mooie platen natuurlijk. En dat broodje speciaal. Want wat zou het broodje speciaal zijn? Nou, straks dan kom je er vanzelf achter. Tot zo.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. De actiegroep Dolle Mina protesteert komende donderdag bij de rechtbank in de stad vanwege de vrijspraak van twee mannen die verdacht worden van verkrachting. Een 17-jarig meisje uit Nieuwegein zegt te zijn misbruikt door de twee verdachten, van wie één destijds bij de politie werkte. Volgens de actiegroep ontlopen plegers van seksueel geweld te vaak een veroordeling. Slachtoffers krijgen volgens hen weinig erkenning. Het Openbaar Ministerie is inmiddels in beroep gegaan tegen de vrijspraak. Partijen in de Utrechtse gemeenteraad maken zich zorgen over de overlast van de groene Lime-deelfietsen. Die staan overal in de stad lukraak geparkeerd. Er is veel overlast en de partijen vinden dat er ander beleid moet komen. Begin dit jaar werden 2000 fietsen verspreid in de provincie Utrecht neergezet, waarvan de meeste in de stad Utrecht. Gebruikers kunnen de deelfietsen pakken voor een paar euro en op aangegeven plekken weer terugzetten. Maar dat gebeurt nu niet netjes. Zomaar op de stoep of straat. Partijen willen van het college weten welke afspraken er met het bedrijf zijn gemaakt. Buurtbewoners in de wijk Hooggraven zijn de straat opgegaan dit weekend. Ze vinden dat er te hard wordt gereden in hun wijk en willen dat de gemeente een gevaarlijke straat opnieuw aanlegt, een flitspaal neerzet en oversteekplaatsen veiliger maakt. Zeker 150 mensen gingen de straat op.
5: We willen veiligheid en bereikbaarheid voor iedereen.
6: Er lag een auto op de kop midden op de straat. Nou, je kan nagaan hoe snel deze persoon gereden moet hebben. En wat een geluk we hebben gehad dat daar niet net een vader met een kinderwagen liep.
7: We moeten goed op onze kinderen letten. Dat is onze verantwoordelijkheid. Alleen, je hebt hier heel weinig marge. Als je eventjes de teugels laat vieren, ja, dan kan het meteen fataal aflopen.
4: Eind van deze week wordt de snelheid in de straat al wel verlaagd naar 30 km per uur. Het weer afwisselend zon en bewolking blijft droog en het wordt zo'n 25 graden.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal, je weet het. Het is een Nederlands product, maar niet Nederlandstalig gezongen. We gaan terug naar 1978 met Lee Towers en het prachtige Frankie.
2: At 11 p.m. on the night of Friday, the 23rd of May,

Zwoele zomernachten en lekker die zon in de zee zien zakken. Je hoorde Rutger van Barneveld trouwens. Een grote hit voor hem in de Nederlandse hitparade. Straks Sineke, want die doet wat ze wil. Nou, groot gelijk. Dit is Guus Meeuwis en Van Gant.

En we waren weer even in Brabant, René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen. Wat zou je doen met 10 miljoen? Nou, ik zou rustig aan doen. Want voor je het weet is het ook weer zo over de ballen gegooid natuurlijk. En dat is nou weer niet echt de bedoeling. Tot aan het nieuws van 1 uur. Frans Joostink en de nacht is mijn leven. Zie je graag straks terug voor deel 2 van Lunchpakket. Ik geloof.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt, in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Ze gaat moeilijk kiezen. Samantha Steinweg, rood of groen? Het is een oudje van Jackie Wilson, Reed Petit. En als je Reed ziet, doe ze dan de groeten. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket.

Ai, ai, ai, wat een lekkere bingo-schijf hebben we deze week. Joey Nicolai, Tinto di Verano. Oh, lekker hoor. Klinkt zo zomers, hè? Nou, dit ook wel een beetje, hoor. Het is er een van, doe maar.

Iberische, droom jij over mij vannacht? Nou, nee hoor. Ik heb andere dromen, moet ik eerlijk bekennen, Yves. Ja, inderdaad. Zeg, we gaan nog eentje doen voor het 9 uur. Daarna zijn we terug met het laatste gedeelte alweer.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. De actiegroep Dolle Mina protesteert komende donderdag bij de rechtbank in de stad vanwege de vrijspraak van twee mannen die verdacht worden van verkrachting. Een 17-jarig meisje uit Nieuwegein zegt te zijn misbruikt door de twee verdachten, van wie één destijds bij de politie werkte. Volgens de actiegroep ontlopen plegers van seksueel geweld te vaak een veroordeling. Slachtoffers krijgen volgens hen weinig erkenning. Het Openbaar Ministerie is inmiddels in beroep gegaan tegen de vrijspraak. Partijen in de Utrechtse gemeenteraad maken zich zorgen over de overlast van de groene Lime-deelfietsen. Die staan overal in de stad lukraak geparkeerd. Er is veel overlast en de partijen vinden dat er ander beleid moet komen. Begin dit jaar werden 2000 fietsen verspreid in de provincie Utrecht neergezet, waarvan de meeste in de stad Utrecht. Gebruikers kunnen de deelfietsen pakken voor een paar euro en op aangegeven plekken weer terugzetten. Maar dat gebeurt nu niet netjes. Zomaar op de stoep of straat. Partijen willen van het college weten welke afspraken er met het bedrijf zijn gemaakt. Buurtbewoners in de wijk Hoograven zijn de straat opgegaan dit weekend. Ze vinden dat er te hard wordt gereden in hun wijk en willen dat de gemeente een gevaarlijke straat opnieuw aanlegt, een flitspaal neerzet en oversteekplaatsen veiliger maakt. Zeker 150 mensen gingen de straat op.
5: We willen veiligheid en bereikbaarheid voor iedereen.
6: Er lag een auto op de kop midden op de straat. Nou, je kan nagaan hoe snel deze persoon gereden moet hebben. En wat een geluk we hebben gehad dat daar niet net een vader met een kinderwagen liep.
7: We moeten goed op onze kinderen letten. Dat is onze verantwoordelijkheid. Alleen, je hebt hier heel weinig marge. Als je eventjes de teugels laat vieren, ja, dan kan het meteen fataal aflopen.
4: Eind van deze week wordt de snelheid in de straat al wel verlaagd naar 30 km per uur. Het weer afwisselend zon en bewolking blijft droog en het wordt zo'n 25 graden.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, dan ga ik je vertellen. Het is er een uit 1991 van de Jody Singers. Met Jody Piper in de liedzang wat dat betreft. En het leuke van deze plaat is een oud nummer. Mama, ik wil een man, hè?
2: Oh?

lekker bluff en dansen aan zee. Nou, we hebben dansvergunning tot 2 uur. Ik zou zeggen, dans lekker mee. De wind door je haren. Zal bij mij een beetje moeilijk worden. Maar goed, maakt verder zo niet uit. Maar wel genieten van de muziek. Zoals dit nummer van Jan Smit. Je naam in de ster.

Mocht u nu denken van wat hangt daar nu in de lucht? Nou, het is gewoon de amore die in de lucht is. Ja, en het gekke is, Vincent die zingt er ook al over. Mor amor, por favor, bij je vrienden van de radio, Bingo FM. Hey, ga.

Sportboeien, hier komt de storm. Nou is niet zo mijn weertype, moet ik eerlijk zeggen. Ik hou een beetje van lekker weer en die storm niet meer van mij gestolen blijven. Maar ja, je kan niet alles hebben natuurlijk. Hier is Django.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Couple of Chances met Van Van Hoor, die je hier op Bingo FM. Op deze maandag 6 juli, fijn dat je erbij bent. 2 uur lang Bingo in de middag hier op de Stadszender van Utrecht. En Henry, dankjewel voor jouw

De diepte van S10 hoorde je. En denk even na, zo dadelijk kwart over drie een fout momentje. Heb je een suggestie, geef hem door via lawrence@bingofm.nl of met de app. Je mag hem ook via Insta doorsturen @LawrenceNicolaas. Bram van der Ven nu.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De actiegroep Dolle Mina protesteert komende donderdag bij de rechtbank in de stad vanwege de vrijspraak van twee mannen die verdacht worden van verkrachting. Een 17-jarig meisje uit Nieuwegein zegt te zijn misbruikt door de twee verdachten, van wie één destijds bij de politie werkte. Volgens de actiegroep ontlopen plegers van seksueel geweld te vaak een veroordeling. Slachtoffers krijgen volgens hen weinig erkenning. Het Openbaar Ministerie is inmiddels in beroep gegaan tegen de vrijspraak. Partijen in de Utrechtse gemeenteraad maken zich zorgen over de overlast van de groene Lime-deelfietsen. Die staan overal in de stad lukraak geparkeerd. Er is veel overlast en de partijen vinden dat er ander beleid moet komen. Begin dit jaar werden 2000 fietsen verspreid in de provincie Utrecht neergezet, waarvan de meeste in de stad Utrecht. Gebruikers kunnen de deelfietsen pakken voor een paar euro en op aangegeven plekken weer terugzetten. Maar dat gebeurt nu niet netjes. Zomaar op de stoep of straat. Partijen willen van het college weten welke afspraken er met het bedrijf zijn gemaakt. Buurtbewoners in de wijk Hooggraven zijn de straat opgegaan dit weekend. Ze vinden dat er te hard wordt gereden in hun wijk en willen dat de gemeente een gevaarlijke straat opnieuw aanlegt, een flitspaal neerzet en oversteekplaatsen veiliger maakt. Zeker 150 mensen gingen de straat op.
2: We willen veiligheid en bereikbaarheid voor iedereen.
3: Er lag een auto op de kop, midden op de straat. Nou, je kan nagaan hoe snel deze persoon gereden moet hebben. En wat een geluk we hebben gehad dat daar niet net een vader met een kinderwagen liep.
4: We moeten goed op onze kinderen letten, dat is onze verantwoordelijkheid. Alleen, je hebt hier heel weinig marge. Als je eventjes de teugels laat vieren, ja, dan kan het meteen fataal aflopen.
1: Eind van deze week wordt de snelheid in de straat al wel verlaagd naar 30 km per uur. Het weer afwisselend zon en bewolking blijft droog en het wordt zo'n 25 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

proost op deze dag van Vincent hoorde je. De voor het regionale nieuws en meer nieuws vind je in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Hark Denham en ik met Ren Lenny Ren.

gaat toch niet zo snel van Jaap Reesma op deze maandagmiddag 6 juli. Ik ben nu zangeres zonder naam en Marco de Hollander, eenmaal in je leven.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

en uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Lichtje branden van Suzanne Freek hoorde je in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag op deze 6 juli. En je weet het, zo dadelijk een fout momentje. Heb je suggestie, geef hem door via de app op lawrence@bingofm.nl of via mijn eigen Insta @LawrenceDuclaas. Gaan we naar Danny de Munk, Vrienden voor het Leven.

0: Luzo met Louise. We gaan naar Ghoul and the Gang als foutmoment. En dankjewel Claudia voor het aanvragen. Jouw foutmoment is nu te horen op Bingo.
1: Het is 3:15. Tijd voor een foutmomentje.

dansen op de vulkaan van de Dijkoordie. En we gaan nog meer dansen hoor. We gaan dansen met de duivel van Samuel Welton. En zo dadelijk het regionale nieuws van 4:30 hier op de stad Zennep in Utrecht. En blijf lekker luisteren. Daarna nog een half uurtje. Bingo in de middag.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De actiegroep Dolle Mina protesteert komende donderdag bij de rechtbank in de stad vanwege de vrijspraak van twee mannen die verdacht worden van verkrachting. Een 17-jarig meisje uit Nieuwegein zegt te zijn misbruikt door de twee verdachten, van wie één destijds bij de politie werkte. Volgens de actiegroep ontlopen plegers van seksueel geweld te vaak een veroordeling. Slachtoffers krijgen volgens hen weinig erkenning. Het Openbaar Ministerie is inmiddels in beroep gegaan tegen de vrijspraak. Partijen in de Utrechtse gemeenteraad maken zich zorgen over de overlast van de groene Lime-deelfietsen. Die staan overal in de stad lukraak geparkeerd. Er is veel overlast en de partijen vinden dat er ander beleid moet komen. Begin dit jaar werden 2000 fietsen verspreid in de provincie Utrecht neergezet, waarvan de meeste in de stad Utrecht. Gebruikers kunnen de deelfietsen pakken voor een paar euro en op aangegeven plekken weer terugzetten. Maar dat gebeurt nu niet netjes. Zomaar op de stoep of straat. Partijen willen van het college weten welke afspraken er met het bedrijf zijn gemaakt. Buurtbewoners in de wijk Hooggraven zijn de straat opgegaan dit weekend. Ze vinden dat er te hard wordt gereden in hun wijk en willen dat de gemeente een gevaarlijke straat opnieuw aanlegt, een flitspaal neerzet en oversteekplaatsen veiliger maakt. Zeker 150 mensen gingen de straat op.
2: We willen veiligheid en bereikbaarheid voor iedereen.
3: Er lag een auto op de kop midden op de straat. Nou, je kan nagaan hoe snel deze persoon gereden moet hebben. En wat een geluk we hebben gehad dat daar niet net een vader met een kinderwagen liep.
4: We moeten goed op onze kinderen letten. Dat is onze verantwoordelijkheid. Alleen, je hebt hier heel weinig marge. Als je eventjes de teugels laat vieren, ja, dan kan het meteen fataal aflopen.
1: Eind van deze week wordt de snelheid in de straat al wel verlaagd naar 30 km per uur. Het weer afwisselend zon en bewolking blijft droog en het wordt zo'n 25 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

komt er voor mij dan ook een dag van Frans-Duits. De voor het regionale nieuws en meer nieuws check je in de app en bingofm.nl. En hoor je dan over een uurtje bij Kevin, uiteraard ook in de show. Onderweg naar huis met Kevin vanaf 4 uur.

Hij gaat lekker van Sander Kwarten. Ik bedank voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Heel veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits. Ik ben er vanavond weer vanaf 11 uur. En anders graag tot morgenmiddag. En dit is nog maan. Zo kan het dus ook. Bye bye.

0: zak.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. De Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede middag en van harte welkom bij Weg. En we starten zoals altijd even met de situatie op de weg. A2 Amsterdam richting Zetelgebos tussen Utrecht-Leidse Rijn en Afrit Everdingen 21 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden op de A27. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Waardenburg 15 minuten. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijn nog 8 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen ongeveer 19 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knopen Dunette en Knopen op het Oude Rijn 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 13 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen 24 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst 5 minuten vertraging. En tot zover de situatie op de weg. Welkom bij Op Weg naar Huis.
1: Op Weg naar Huis met Kevin Scholten.

Tino Martin samen met Bart Hoogkamer. De hartslag van de stad hier op Bingo FM met Weekend achter de rug. Het is alweer maandagmiddag, 6 juli 2026. Van harte welkom. Lawrence, dankjewel voor de afgelopen uren. Het was weer gezellig.

Na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada is het zaterdagavond op meerdere plekken in Utrecht onrustig geworden. In onder meer Lombok, Knalenland en Overvecht werden auto's in de brand gestoken. Er werd zwaar vuurwerk naar de politie gegooid en er ontstonden verkeersopstoppingen. De politie zette er mee in om de orde te herstellen en er zijn geen aanhoudingen verricht. Maar de recherche onderzoekt de ongeregeldheden en roept getuigen op om zich te melden. Ook mocht je beeldmateriaal hebben, dan wordt er gevraagd om deze te delen met de politie. Vanuit eind voor Jeffrey Heesen en Emma Lokko.

0: Misschien naar de uitzending dat je meer geluk hebt. Dit was Gordon en ik bel je zomaar even op. Wij gaan ruimte maken voor het regionale nieuws van 4:30. Daarna ben ik meteen bij je terug met de situatie op de weg. En kijken we nog even verder naar wat er nog meer gebeurt in en rondom stad Utrecht. En daarnaast krijgen we nog eventjes mijn favoriete plaat en Kevin's klassieker. Heel graag tot zo. Aan de andere kant van 4:30 hier op Bingo FM.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag, de actiegroep Dolle Mina protesteert komende donderdag bij de rechtbank in de stad vanwege de vrijspraak van twee mannen die verdacht worden van verkrachting. Een 17-jarig meisje uit Nieuwegein zegt te zijn misbruikt door de twee verdachten, van wie één destijds bij de politie werkte. Volgens de actiegroep ontlopen plegers van seksueel geweld te vaak een veroordeling. Slachtoffers krijgen volgens hen weinig erkenning. Het Openbaar Ministerie is inmiddels in beroep gegaan tegen de vrijspraak. Partijen in de Utrechtse gemeenteraad maken zich zorgen over de overlast van de groene Lime-deelfietsen. Die staan overal in de stad lukraak geparkeerd. Er is veel overlast en de partijen vinden dat er ander beleid moet komen. Begin dit jaar werden 2000 fietsen verspreid in de provincie Utrecht neergezet, waarvan de meeste in de stad Utrecht. Gebruikers kunnen de deelfietsen pakken voor een paar euro en op aangegeven plekken weer terugzetten. Maar dat gebeurt nu niet netjes. Zomaar op de stoep of straat. Partijen willen van het college weten welke afspraken er met het bedrijf zijn gemaakt. Buurtbewoners in de wijk Hooggraven zijn de straat opgegaan dit weekend. Ze vinden dat er te hard wordt gereden in hun wijk en willen dat de gemeente een gevaarlijke straat opnieuw aanlegt, een flitspaal neerzet en oversteekplaatsen veiliger maakt. Zeker 150 mensen gingen de straat op.
3: We willen veiligheid en bereikbaarheid voor iedereen.
4: Er lag een auto op de kop midden op de straat. Nou, je kan nagaan hoe snel deze persoon gereden moet hebben. En wat een geluk we hebben gehad dat daar niet net een vader met een kinderwagen liep.
5: We moeten goed op onze kinderen letten. Dat is onze verantwoordelijkheid. Alleen, je hebt hier heel weinig marge. Als je eventjes de teugels laat vieren, ja, dan kan het meteen fataal aflopen.
2: Eind van deze week wordt de snelheid in de straat al wel verlaagd naar 30 km per uur. Het weer afwisselend zon en bewolking, blijft droog en het wordt zo'n 25 graden.
0: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort-West en Hoevelaken 13 minuten. H2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen afrit Utrecht Centrum en afrit Everdingen 21 minuten. Het allemaal in verband met de werkzaamheden op de A27. H2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 31 minuten. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knobbelduinette en Knobbelhouderijn 13 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Alfred Almere Haven 25 minuten. H27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Knoop het Everdingen in verband met wegwerkzaamheden staat hij 43 minuten vertraging. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst ongeveer 7 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

6 over half 5 en dit waren Frans Bauer en Marianne Weber. En samen zongen zij Wat ik zou willen. Op weg naar huis tot dan 6 uur vanavond. We kijken zo nog even verder naar het nieuws uit de stad Utrecht. Ik krijg mijn favoriete platen en Kevin's klassieker. En natuurlijk de lekkerste Nederlandstalige platen.

Rijn Joost Huizen, Marco Bassato en een wereld zonder jou. Heerlijk het weekend achter de rug. Ik heb een fantastisch lekker weekend gehad. Was wel druk, moet ik je bekennen. Maar voor de rest wel enorm gezellig. Het is al de tijd voor mijn klassieker voor vandaag. We gaan terug naar 1984. En dat doen wij met De Nieuw Voor en Ursula.

Politieke partijen maken zich zorgen over de elektrische deelfietsen van Lijm. Volgens hen worden de groen-witte fietsen regelmatig verkeerd geparkeerd, waardoor stoepen en blinde geleidestroken worden geblokkeerd. Dat zorgt voor problemen voor mensen in een rolstoel met een rollator of een scootmobiel. 7 partijen willen van het stadsbestuur weten of het op de hoogte is van de overlast, welke afspraken er met Lijm zijn gemaakt en hoe de gemeente handhaaft op fout geparkeerde fietsen. Ja, ik heb ze hier in Nieuwegein ook wel eens voorbij zien komen en ik moet eerlijk zeggen, die worden niet altijd op de allerbeste manier geparkeerd. Maar ja, laten we hopen dat de gemeente zorgt voor oplossingen in Utrecht. En ja, hopelijk sluit Nieuwegein zich daarbij aan. Dus we gaan het meemaken. Voor de tijd voor een blaadje van Marianne Weber, nu gezongen door Suneke. Hier is ze met Blauwe Nacht, hier op Bingo FM.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hen maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst. Ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 minuten. H2 Amsterdam richting Sethoge-Bos tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 5 minuten. En de A2 Utrecht richting Sethoge-Bos tussen Utrecht Papendorp en Afrit Everdingen 21 minuten. En het allemaal in verband met de wegwerkzaamheden op de A27. H2 Utrecht richting Sethoge-Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 15 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoop het Grijshoort 5 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 30 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoppen Dunette en Knoppen Oude Rijn 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 28 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht Noord en Knoppen Teverdingen 40 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Afrit Den Dolder en Leusden-Zuid ongeveer 10 minuten. En als laatste A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Nijkerk 12 minuten vertraging.
3: Weg naar huis met Kevin Scholten.

zal vernoemen. Nou ja, ik zal niet weten wat ik ervan moet maken, maar het klinkt wel lekker in ieder geval. Inmiddels is het 6:05. Welkom bij Op Weg Naar Huis. Het tweede uur is ingegaan. We gaan zo nog even verder kijken naar het nieuws uit de stad Utrecht. Maar eerst de hoogste tijd voor Jim Bakker en Door Jou.

We hebben het over Henk Dissel en dit was de bom hier op Bingo FM. De Universiteit Utrecht is begonnen met de bouw van het Anna Maria van Schuurman gebouw. Maandagochtend werd daarvoor een torenkraan geplaatst en het nieuwe onderwijscentrum ontstaat door de renovatie van meerdere monumentale panden en is deel nieuwbouw wat in de binnenstad wordt geplaatst. Volgens de universiteit moet het gebouw een ontmoetingsplek worden voor studenten, docenten en onderzoekers. De oplevering staat in ieder geval gepland voor 2028, dat je het even weet. Hier zijn Robert van Emen, Donnie en Trobi en de Wegenwacht.

Bos, Maan en Tabitha. En samen zongen zij Hij is voor mij hier op Bingo FM. In Park Nieuw Oort in Utrecht verblijven 5 tot 10 mensen van Pols afkomst in tenten. De gemeente is op de hoogte van de situatie en laat weten dat hulporganisatie Barca de groep regelmatig bezoekt en daarnaast nog ondersteuning aanbiedt. Daar maken de bewoners vooralsnog geen gebruik van. Volgens de gemeente is er geen sprake van overlast. Maar kamperen op deze plek is niet de bedoeling. Over eventuele vervolgstappen wordt nog overlegd. Maar ja, voor nu zijn ze daar in ieder geval aanwezig, dat je het even weet. Park Nieuw Oort. Wij gaan door met de muziek, even een klassieker. Hier is Corrie Konings en Mooi was die tijd.

richting de boodschappen en het regionale nieuws van 17:30. Daarna ben ik meteen bij je terug met op weg naar huis en de fileinformatie. Ik laat je achter met deze klassieker van Rob de Nijs en Dag Zuster Ursula. Heel graag tot zo.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. 21 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag de A12 blokkeerden, zitten nog vast. Ze werden aangehouden omdat ze op een parallelbaan bij de afslag naar Houten een blokkade veroorzaakten. Dit was volgens de politie gevaarlijk voor de rest van het verkeer. 3 voertuigen zijn in beslag genomen en in totaal werden 271 mensen opgepakt. De meeste werden kort daarna weer vrijgelaten. Er is nog niemand aangehouden voor de ongeregeldheden zaterdag na de WK-winst van Marokko. In Lombok, Overvecht en Kanaleneiland werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. En er werden bushokjes en auto's vernield. De politie zegt zich te richten op de opsporing van de daders van deze vernielingen. En de mobiele eenheid moest worden ingezet om de straat schoon te vegen. Burgemeester Dijksma noemt de vernielingen en het geweld onacceptabel. Ze neemt daarom ook maatregelen komende donderdag als Marokko tegen Frankrijk speelt. Een 56-jarige inwoner van onze stad heeft zijn ex-vriendin gechanteerd, oordeelt de rechtbank. Zij moest hem een fors geldbedrag betalen als zij niet wilde dat hij haar geheim onthulde. De twee leerden elkaar kennen tijdens een seksdate, kregen een relatie en ze maakten een afspraak dat zij zou stoppen met haar prostitutiewerk. Maar ja, zij hield zich daar niet aan. Toen de relatie stuk liep, wilde de man 20.000 euro van haar, of hij zou aan haar familie vertellen dat ze als prostituee werkte. De man die verscheen niet in de rechtbank en moet van de rechter 1.000 euro betalen als hij binnen 2 jaar weer zo'n fout begaat. En de tweede hittegolf van deze zomer is in aantocht. Maandag en dinsdag komt de temperatuur uit op zo'n 25 graden, maar vanaf woensdag schiet het kwik verder omhoog. Waarschijnlijk wordt het wel minder warm en minder klam. En daardoor wat aangenamer in vergelijking met die vorige hittegolf die we hadden. Het begint waarschijnlijk donderdag, die hittegolf, en duurt tot midden volgende week. En dan nog even het weer nu. Afwisselend zon en bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. 'S Nachts koelt het af naar een graad of 17. Morgen een vergelijkbare dag als vandaag. Nou ja, en daarna weet je het. Goed blijven drinken in ieder geval. En insmeren. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.

De lotte maakt schuld en we gaan nog even een half uurtje door met Op Weg Naar Huis tot aan 6 uur vanavond. En zoals vorige week pakte er even een plaatje bij van Benny Nijman. Ik vertelde het toen al dat toen ik net samenkwam met mijn liefje, wij een cd in de auto hadden. Tenminste, zij had een cd in de auto. En dat bestond er nog uit een 4-dubbel cd. Kun je je nog herinneren? En er stonden allemaal verschillende nummers op van Benny Nijman. En in het begin van onze relatie had ik totaal niks met deze muziek. Maar hoe vaak je ernaar gaat luisteren, hoe mooier de platen worden. En dit is er eentje van.

ten noodgeval. Ongeveer 150 bewoners hebben gistermiddag gedemonstreerd voor meer verkeersveiligheid. Dat gebeurde in de Hooggraaflandstraat in Utrecht, oftewel Hooggraven. De actie volgt op een auto-ongeluk van vorige week waarbij een wagen over de kop sloeg. De bestuurder testte positief op verdovende middelen, al moet een bloedonderzoek dat nog bevestigen. Bewoners vinden dat de aangekondigde snelheidsverlaging naar 30 km per uur niet ver genoeg gaat. Zij pleiten onder meer voor een flitspaal, veilige oversteekplaatsen en een snelle herinrichting van de straat. De gemeente zegt de zorgen serieus te nemen, maar wil eerst het effect van de nieuwe maximum snelheid afwachten. Dus ja, eigenlijk is het dus afwachten op nog meer ongelukken, zoals de bewoners dus denken. En ja, als ik zie hoe die auto over de kop geslagen is, dan moet het met een rotgang zijn gegaan. Ja, we gaan het allemaal afwachten. En als er meer over bekend is, dan hoort dat zeker hier op Bingo FM. Wij gaan mijn verdwaalde plaat draaien. En dat is vandaag muziek van Beze Dan. En Jeppa, Jeppa, Jeppa.

Zoals de meeste mensen weten, draai ik dit programma vanuit huis. En op een of andere manier ging het niet helemaal lekker met de file-informatie. Dus dan gaan we nog een keer A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Afrit Soest ongeveer 9 minuten. A2 Utrecht richting Sethoogenbosch. Tussen Afrit Utrecht Centrum en Afrit Everdingen 22 minuten. En het allemaal in verband met de wegwerkzaamheden op de A27. A2 Utrecht richting Sethoogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 13 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en de Meren 40 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk 7 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoppen Dunette en Knoppen Oude Rijn ongeveer 25 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 22 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht Noord en Knoppen Everdingen ongeveer 37 minuten. Het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Dan de A27, die hebben we al gehad trouwens. De A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk 16 minuten. En de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Knoop het Rijnsweert ongeveer.

dan speciaal voor zijn vrouw zijn steun en toeverlaat. Een gezellig nummer en genieten van het mooie weer. En dat kan je zeker de komende dagen, René. In ieder geval vandaag temperaturen rond de 25 graden. Morgen 24 graden, woensdag 24 graden. En donderdag gaan de temperaturen stijgen naar waarden rond de 27 graden. Vrijdag 29 graden. En het weekend temperaturen rond de 32 graden. Tot zover het weeroverzicht. En wij gaan muziek draaien van Flair en Asia Steam. Even een lekker zomersplaatje te radio.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. 21 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag de A12 blokkeerden, zitten nog vast. Ze werden aangehouden omdat ze op een parallelbaan bij de afslag naar Houten een blokkade veroorzaakten. Dit was volgens de politie gevaarlijk voor de rest van het verkeer. 3 voertuigen zijn in beslag genomen en in totaal werden 271 mensen opgepakt. De meeste werden kort daarna weer vrijgelaten. Er is nog niemand aangehouden voor de ongeregeldheden zaterdag na de WK-winst van Marokko. In Lombok, Overvecht en Kanaleneiland werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. En er werden bushokjes en auto's vernield. De politie zegt zich te richten op de opsporing van de daders van deze vernielingen. En de mobiele eenheid moest worden ingezet om de straat schoon te vegen. Burgemeester Dijksma noemt de vernielingen en het geweld onacceptabel. Ze neemt daarom ook maatregelen komende donderdag als Marokko tegen Frankrijk speelt. Een 56-jarige inwoner van onze stad heeft zijn ex-vriendin gechanteerd, oordeelt de rechtbank. Zij moest hem een fors geldbedrag betalen als zij niet wilde dat hij haar geheim onthulde. De twee leerden elkaar kennen tijdens een seksdate, kregen een relatie en ze maakten een afspraak dat zij zou stoppen met haar prostitutiewerk. Maar zij hield zich daar niet aan. Toen de relatie stuk liep, wilde de man 20.000 euro van haar, of hij zou aan haar familie vertellen dat ze als prostituee werkte. De man die verscheen niet in de rechtbank en moet van de rechter 1.000 euro betalen als hij binnen 2 jaar weer zo'n fout begaat. En de tweede hittegolf van deze zomer is in aantocht. Maandag en dinsdag komt de temperatuur uit op zo'n 25 graden, maar vanaf woensdag schiet het kwik verder omhoog. Waarschijnlijk wordt het wel minder warm en minder klam en daardoor wat aangenamer in vergelijking met die vorige hittegolf die we hadden. Het begint waarschijnlijk donderdag, die hittegolf, en duurt tot midden volgende week. En dan nog even het weer nu. Afwisselend zon en bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. 'S Nachts koelt het af naar een graad of 17. Morgen een vergelijkbare dag als vandaag. Nou ja, en daarna weet je het. Goed blijven drinken in ieder geval. En insmeren. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hier mee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stadhuisplein.
3: Goedenavond. In Den Haag hebben ze een nieuwe coalitie en een college. In Utrecht hebben we dat al eventjes. En daar gaan we het vanavond over hebben in Stadhuisplein op Bingo FM. Een uur lang praten we over de Utrechtse politiek. En vandaag gaan we het dus hebben over die nieuwe coalitie van GroenLinks, PvdA en D66. En over hun coalitieakkoord. Voor u heet het. Heel origineel. Vorige week debatteerden de Utrechtse raadsleden al over de plannen. En vandaag doen we dat nog eens dunnetjes over, maar dan in begrijpelijke taal, zodat jij het thuis ook snapt. Dus we leggen uit dat de belastingen fors omhoog gaan en dat er verder niet zo heel veel verandert, want daarvoor is het geld op. Al zal Mahar Vartal dat heel anders zien. Zij is van GroenLinks PvdA. Bert van Steeg wilde eerst ook wel meedoen aan deze coalitie, maar bedacht zich, zijn partij, het CDA, zit gewoon weer in de oppositie. En Tess Meerding van de VVD werd niet eens gevraagd om mee te doen. En dat zit haar nog altijd dwars. Dit en meer het komend uur in Stadhuisplein op Bingo FM.

0: Zwoele zomernachten. Zo heet het plaatje van Rutger van Barneveld. Je luistert naar Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. En we praten over de politiek. En vandaag doen we dat met drie gasten. Met Tess Meerding, zij is van de VVD. Bert van Steeg is van het CDA. En Mahar Fatal. En waar ben jij eigenlijk van?
1: Ik ben van GroenLinks, Partij van de Arbeid.
0: Pak even lekker de microfoon erbij. Je bent van GroenLinks?
1: GroenLinks, Partij van de Arbeid.
0: En waarom ben je niet van Pro?
1: Ja, kijk, soms als je landelijke partij opeens besluit een andere naam te hebben, dan overvalt dat je een beetje als je in een stad bent. Mm-hmm. Dus wij hebben in Utrecht hebben wij gewoon regels met elkaar. Hoe je als partij hoort te heten. En als je je naam wil veranderen, dan kan dat. Maar dan moet je dat wel keurig met je collega's samen doen. En daar hebben wij gewoon nog geen tijd voor gehad. Dus wij zijn gewoon nog GroenLinks PvdA. Ik vind de naam Pro wel echt superleuk.
0: Wordt het dan Pro Utrecht?
1: Pro Utrecht.
0: Ah, okay. Ja. En je zegt het overvalt. Dat kan ik me niet helemaal voorstellen dat jullie overvallen is. Want het is echt, nou, echt al maanden dat we jaren bijna weten dat jullie zouden gaan fuseren. En ja. Maanden dat het definitief is.
1: Nee, en ik zeg het ook een beetje dramatisch. Want ze hebben ons landelijk alle tijd gegeven om het gewoon een beetje goed te regelen hier in Utrecht. Maar ja. We weten natuurlijk al lang dat we gaan fuseren. We zijn ook heel blij daarover. Dus het is ook goed dat we een nieuwe naam hebben. Gewoon duidelijk waar we voor staan. En wat we gaan doen. Maar we hebben even tijd nodig gewoon om het netjes te doen. Ook met de collega's hier in de gemeenteraad.
0: Ik begrijp dat het iets te maken heeft met budgetten. Dat als je gewoon een nieuwe naam neemt, dan klinkt het als een afsplitsing. En dan ben je je budget kwijt.
1: Ja, dat is wel. Dat is een van de dingen. Ja, ja, en daar moeten de collega's het ook gewoon mee eens zijn. Dat wij niet opeens een nieuwe partij zijn of een afsplitsing of iets. Maar dat wij gewoon nog steeds onszelf zijn.
0: En met de collega's bedoel je de andere partijen?
1: De andere partijen. Bijvoorbeeld deze twee mooie collega's die hier zitten.
0: Ja, en die 13 anderen die er nog zijn.
1: Ja, zijn er best veel.
0: Hey, jij werkt bij de Algemene Onderwijsbond.
1: Uh-huh.
0: En je bent directiesecretaris.
1: Dat klopt.
0: Ja, ik ga toch de vraag stellen. Wat is het verschil tussen directiesecretaris en directiesecretaresse?
1: Dat is een goede vraag. En de directiesecretaris die geeft eigenlijk vooral ook advies. Dus ik adviseer het management en de directeur over dingen die we doen met de organisatie. Beleidsstukken voor intern. Hoe we het management doen. En ik zorg er ook gewoon voor dat besluitvorming goed plaatsvindt. En dat soort dingen. We hebben namelijk ook een secretariaat. Dus die doen de secretaressenklussen voor de organisatie.
0: Koffie halen, dat soort dingen.
1: Nou, belangrijke orde houden, afspraken maken. Zorgen dat het natuurlijk goed wordt opgeslagen. Dat zijn ook hele belangrijke taken.
0: Is het niet gewoon een hele ouderwetse, ja, gender onvriendelijke term? Directiesecretaris en directiesecretaris?
1: Oh, interessant. Is dat het?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Oh, ik ben de mannelijke versie van deze baan. Oeh, dat is nou leuk. Dat ga ik eens een keer zeggen op werk. Ja. Dan moet ik meer betaald krijgen.
0: Oké, dat zei ik niet. Bert, jij bent van het CDA. Oh, nee, nog één ding. Wat doet de AOB?
1: De AOB is de vakbond voor leraren.
0: Oké, simpel, zo simpel is het.
1: Ja, ze strijden voor hoger loon, goede arbeidsvoorwaarden. Heel belangrijk.
0: Goed, ik was bij jou, Bert. Jij bent van het CDA. En jij werkt, je legt het me elke keer weer uit en elke keer vergeet ik het weer. En denk van, hè? Bij de brancheorganisatie voor de circulaire maakindustrie.
2: Ja, voor het bureau Leiding. Onder andere, ja, zeker. Dat zijn producenten, zijn ondernemers. Maakindustrie in Nederland. En die maken leidingen voor van alles. Hè, voor rioleringen, voor water. En die zijn ook bezig met circulariteit. Hoe kun je ervoor zorgen dat alles wat je maakt, dat je dat weer inzamelt en dat je dat weer in nieuwe leidingen kunt gebruiken. Dus daar geef ik leiding aan. Ja.
0: Circulair wil zeggen hergebruiken?
2: Ja, opnieuw gebruiken van die leidingen liggen vaak decennia onder de grond. Tenminste de meeste. En we denken na over wat je gaat doen op het moment dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. En dat je ze toch ook wel weer kunt gebruiken als nieuwe leiding.
0: Waterleidingen, gasleidingen, dat soort dingen?
2: Ja. Ja. Ja.
0: Hey, ik ga even een verband maken met Pro, want het CDA is ook een fusiepartij.
2: Ja.
0: Het is heel lang geleden. Ja. Het was de KVP, de Katholieken, de CAU, de Christen, nog wat? De
2: Christelijke Historische Unie. Ja.
0: En de AP, ja. De Antirevolutionaire.
2: 1980, ja, klopt.
0: Oké, okay, dat is dus 45 jaar geleden. Is dat nog herkenbaar binnen het CDA, die drie stromingen?
2: Wel steeds minder, moet ik zeggen. In het verleden was het natuurlijk altijd zo van welke stroming ben je? En is dat ook op een een beetje denk ik discussie die Pro nu ook wel heeft. Is dat in een lijst een beetje in balans? Maar tegenwoordig gebeurt dat veel minder. Zijn ook mensen die minder direct met een kerk van een kerklid zijn. Maar ook bijvoorbeeld mensen met een islamachtergrond, die zijn ook lid van de partij. Dus dat is echt wel verwaterd. Het gaat veel meer om op welke manier bedrijf je politiek. En dan ken je in de standpunten van de partij.
0: Zie jij ooit, nou, ooit op de korte termijn een fusie voor je met de ChristenUnie?
2: Nou, ik vind de ChristenUnie echt wel een andere partij. Ik denk ook niet dat het nodig is. Dat is echt wel een christelijke partij. Wij zijn, nou, wij hebben inderdaad een christelijke achtergrond, maar wij kijken het veel meer vanuit de samenleving. Ik vind dat onze grondslag ook echt anders is. Dus ik zie zo'n fusie niet op korte termijn gebeuren, nee.
0: Oké, helder. Nou, Tess Meerdink, jij bent van de VVD. Niks gefuseerd, nooit, hè?
3: Nee. Zover ik weet niet, nee.
0: Heel vet, nee, niet.
3: Zou mij verrassen als ik dat ineens nu hoor.
0: Ja. Zie jij het voor je? Dat, want er zijn wel afsplitsingen geweest van de VVD. Hè? Dus je hebt Geert Wilders, die komt uit de VVD. Hè?
3: Ja.
0: Heeft zelfs nog hier in Utrecht in de Utrechtse Raad gezeten.
3: Ja.
0: Heel kort, maar goed. We hebben Rita Verdonk, die kwam ook uit de VVD.
3: Mm-hmm.
0: Zie je nog binnenkort weer een fusie?
3: Nou, een fusie al zeker niet. Ik denk dat de partijen die je noemt, de mensen die je noemt, die staan wel echt ver af van de VVD inmiddels. Binnen de VVD zie ik ook op dit moment geen afsplitsers ontstaan. Dus volgens mij blijven we gewoon allemaal met z'n allen bij elkaar.
0: Als je de PVV erbij haalt, heb je wel een hele grote partij. Dan ben je waarschijnlijk gelijk de grootste in Nederland.
3: Ja, maar ik denk dat dat niet goed samengaat. Ik denk niet dat we nog te verenigen zijn op dit moment. Nee.
0: Hey, je bent advocaat?
3: Ja, dat klopt.
0: Je staat in een toga in de rechtbank?
3: Ja.
0: Wie verdedig je?
3: Ik doe voornamelijk arbeidsrecht. En dan sta ik zowel wel eens werkgevers bij, als ook wel eens werknemers.
0: Allebei de kanten?
3: Ja.
0: Oké, zij wil hoger loon omdat ze de verkeerde titel heeft. Weet ik veel. Kan je daar helpen? Heb je een advies voor haar?
3: Ja, zeker. Nee, oprecht dat soort zaken. Van ik heb dezelfde functie als een mannelijke collega, maar ik krijg minder betaald. Dat mag wettelijk niet. Dus dat is iets waarvoor je naar een advocaat zou kunnen. En daar zou ik je ook bij kunnen helpen.
0: En doe je dat wel eens, dit soort zaken?
3: Ja, heel sporadisch. Dit soort zaken komen niet heel vaak voor. Je hebt meer gewoon alledaagse zaken, zoals een conflict op de werkvloer. Uitvoering van werkzaamheden bijvoorbeeld. Maar ja, af en toe ook wat meer principiële zaken zoals dit.
0: Oké, we gaan het zo over de inhoud hebben. We gaan het hebben over de coalitie en over het coalitieakkoord. Ik heb nog één vraag voor de luisteraar, dat jullie misschien dat die snappen hoe jullie elkaar verhouden. Want het was gewoon hartstikke gezellig voordat we deze uitzending begonnen. Over 5 minuten hebben jullie slaande ruzie. Zijn jullie het hartstikke met elkaar oneens. Maar volgens mij is de sfeer in de Utrechtse Raad hartstikke goed en heeft iedereen respect voor elkaar. Hè?
1: Ja,
2: zeker.
1: Dat vind ik ook bijzonder aan de Utrechtse Raad. Vergeleken met andere plekken in de politiek.
0: Ja, gewoon jullie gaan helemaal normaal met elkaar om. Samen een biertje drinken, samen koffie drinken. Samen. Ja?
3: Ja. Ja, ik zou het ook vreemd vinden als het anders was eigenlijk.
0: Ja, maar het is op heel veel plekken anders. Ja. Goed, zo direct dit gezegd allemaal hebben, over 5 minuten hebben ze ruzie. Eerst muziek.

0: hier in de studio werd verzucht. Zo, die is oud. Dat klopt, uit de 1965. Boudewijn de Groot en andere tijden. Ja, maar jij hebt de afgelopen maanden heb je onderhandeld. We zijn verkiezingen geweest voor de gemeenteraad. Dat was een hele, een beetje gekke uitslag. Althans, het was een uitslag die niet heel duidelijk was. Maar jullie werden de grootste, by far. En jullie zijn gaan onderhandelen. En uiteindelijk zijn jullie er met D66 uitgekomen. Een nieuw akkoord. Dan schrijf je op wat je de komende 4 jaar wil gaan doen. Hè? Dat heet het coalitieakkoord. Samen met D66. Voor u, hè? Voor u was het toch? Voor u.
1: Voor u.
0: Nou, wat staat erin? Wat gaan jullie doen?
1: Daar staat in dat wij eigenlijk ons over 3 dingen in de stad vooral heel erg zorgen maken. We maken ons heel erg zorgen over hoe heet het de laatste tijd is in onze stad door klimaatverandering. En dat we echt zien dat het zeker ook voor ouderen en mensen die ziek zijn een groot probleem veroorzaakt. En dat we de stad echt moeten gaan vergroenen. Als we ook over 20 jaar nog willen dat Utrecht fijn leefbaar is. We maken ons grote zorgen over de wooncrisis. En dat iedereen, of het nou in de sociale sector is of in de middenhuursector of waar dan ook, een moeilijke woning kan vinden. En daar willen we echt wat mee doen. En we maken ons echt grote zorgen over dat steeds minder mensen makkelijk rond zien te komen. Eigenlijk met zelfs met het werk wat ze hebben, maar ook met de armoederegelingen die ze van de overheid landelijk en hier krijgen. Dus ook daar willen we wat tegen doen. En dit akkoord die gaat eigenlijk vooral over die 3 onderwerpen.
0: Ja, om bij dat laatste te beginnen. De Utrechtse burgers die hebben moeite om rond te komen. En dus verhogen jullie de belastingen.
1: Ja, de Utrechtse burgers hebben moeite om rond te komen. Daarom verhogen wij de armoederegelingen. Daarom geven wij een heleboel dingen zoals kraamzorg, maar ook voor schoolse educatie geven wij een deel van de stad gratis aan mensen die het nodig hebben. En wij zorgen ervoor dat de overheid toegankelijk is en dat juist meer mensen aanspraak kunnen krijgen op hulp als ze dat nodig hebben. Ja. Maar in dit akkoord inderdaad gaan ook bepaalde belastingen, bijvoorbeeld de woningbezit, die gaan omhoog.
0: Ja. Ja. Tess?
2: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
2: Ja, als VVD zien we dat natuurlijk met ledenogen aan. En wij vinden, we hebben gezien dat de belastingen de afgelopen jaren al steeds verhoogd zijn. Juist die ook op huizen bezitten, de OZB. Maar ook wat mensen betalen om bijvoorbeeld hun auto te kunnen parkeren, parkeervergunningen. En elke keer wordt voor ons gevoel steeds aan diezelfde knop gedraaid. En ja, ik denk dat we op alle inkomensniveaus eigenlijk wel zien dat mensen het steeds moeilijker krijgen. De boodschappen worden duurder. Dus ook als je niet binnen een armoederegeling valt, maar gewoon 40 uur in de week werkt, voel je dat die lokale lasten stijgen en kom je ook al in een best benarde positie. En dan kun je het er niet bij hebben dat deze coalitiepartijen nog een keer zeggen, nou, doen de OZB nog een keer 15% omhoog.
0: Maar haar 1 ding begrijp ik niet. Want stel, je bent een arbeider en je hebt in de jaren 80 heb je een mooi huisje gekocht. En je hebt 40 jaar lang heb je je hypotheek afgelost. En je hebt geen groot salaris gehad. Je hebt gewoon lekker in de fabriek gewerkt. Of weet ik veel, in de plantsoenendienst. Of maakt niet uit, maar je hebt geen topsalaris gehad. Je huis is wel in waarde gestegen. Je hebt nog steeds dat marginale inkomen. En toch gaat die OZB omhoog. En dus moet je heel veel gemeentelijke belastingen betalen. En dan zeggen jullie, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Iemand met een eigen huis die daar 40 jaar voor krom gelegen heeft, heeft helemaal geen sterke schouders.
1: Ik denk dat we even moeten beginnen bij het begin. Namelijk dat de gemeente geen belasting kan heffen op je loon. Of op je vermogen. Of het geld wat je hebt. En het is heel makkelijk en leuk voor ons om hier te doen alsof er bepaalde groepen in de stad zijn die het heel makkelijk hebben. En alsof er bepaalde groepen in de stad zijn die het heel moeilijk hebben. Want dat is niet waar. Er is altijd een grijs gebied. Dus ook mensen die een woning bezitten hebben het soms moeilijk. En ook mensen die een woning bezitten zijn niet altijd de rijkste van de stad.
0: Nee.
1: Dus inderdaad, als je algemene uitspraken doet als sterk schouders, zware lasten, dat legt soms goed uit wat we proberen te doen, maar het is ook soms niet genuanceerd. Dus laten we daar ook gewoon eerlijk over zijn.
0: Maar je gebruikte het wel afgelopen donderdag in het debat weer.
1: En daarom zeg ik nu ook even wat het bredere verhaal erachter is. Maar je hebt daar gelijk in. En tegelijkertijd, er is weinig wat we kunnen doen. En de positie van alle gemeenten in Nederland, niet alleen maar Utrecht, wordt steeds moeilijker. Omdat de Den Haag, politiek Den Haag, heel veel taken naar de gemeente overhevelt. Het gaat bijvoorbeeld over zorg geven aan jongeren, kwetsbare jongeren. En we krijgen daar geen middelen voor. Dus de startpositie van deze gemeente was al, nog voordat we begonnen met een akkoord schrijven, een heel groot tekort van in de miljoenen.
0: Ja.
1: Je gaat nu steeds vaker zien dat gemeenten gaan kijken naar wat kunnen wij nou doen binnen onze eigen grenzen om. Nou, als het gaat om de klimaatcrisis, als het gaat om de wooncrisis, als het gaat om bestaanszekerheid, dat iedereen genoeg geld in de portemonnee heeft, dat zij gaan kijken hoe kunnen wij binnen de ruimte die wij hebben zorgen dat ons beleid eerlijk is. En ook wij hebben dat gedaan.
2: Maar je ziet juist bij heel veel andere gemeentes, bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, die doen de OZB niet omhoog. Eigenlijk met dezelfde redenatie. Mensen hebben het al moeilijk, mensen in de hele breedte. Dus we gaan hen niet extra belasten met extra lokale lasten. En in Utrecht zie je iets anders gebeuren. Wordt een andere keuze gemaakt. Wel die belasting omhoog. Ja. Dus ik ben heel benieuwd van... Tuurlijk, je moet ergens het geld vandaan halen. Maar er is ook echt ruimte om daar een andere keuze te maken. En die wordt nu niet gemaakt.
1: In andere steden gaan andere lasten omhoog. Laten we daar ook even eerlijk over zijn. Dus in Amsterdam, ja, daar gaat de toeristenbelasting gigantisch omhoog. En Rotterdam is betaald parkeren veel duurder dan het in Utrecht is. Dus lasten gaan op heel veel gebieden in andere steden ook omhoog. Dat geldt voor Utrecht helaas ook.
0: Bert, is het een goed middel? Tess van de VVD noemt het aan een knop draaien. Hoe denkt het CDA daarover? Is het een goed middel om die OZB eindeloos te verhogen? Want de vorige periode is het ook al verhoogd.
3: Nou ja, ook daarin daar kun je niet eindeloos mee doorgaan. En we zien dat nu keer op keer door deze coalitie gebeuren. En wordt met dit coalitieakkoord wordt er twee keer zoveel via de OZB opgehaald als in de vorige coalitie, met het vorige coalitieakkoord. Dus ja, dan denk ik echt dat je veel beter kunt kijken van ja, maar wat willen we nou wel en wat willen we niet doen? En daarin ja, schiet dit college toch echt wel tekort. Ja, en daarnaast worden hier natuurlijk ook niet alleen de OZB, maar er worden veel breder ook. Toeristenbelasting gaat hier ook fors omhoog.
0: 13% zo ongeveer.
3: 13% betaald parkeren wordt uitgebreid. Dus wordt op heel veel verschillende manieren wordt er van inwoners toch weer een bijdrage gevraagd. Ja, en dan kun je afvragen of dat dan past bij de keuzes die worden gemaakt.
0: Zou jij dan ervoor kiezen om juist... We komen er straks nog op terug dat je meegepraat hebt. Dus ik ben benieuwd hoe je erin staat. Maar zou jij dan meer voor kiezen om minder te gaan doen? Om meer te bezuinigen op bijvoorbeeld de dingen die de gemeente voor de burger doet?
3: Nou, er zijn een aantal dingen inderdaad wat bij ons echt wel iets minder kan. Hè. Hebben we ook al vaker gezegd als het over mobiliteit gaat. Er wordt nu 2 miljoen op bezuinigd. Maar daar gaat heel veel geld naartoe. Nou, dat mag wat ons betreft best wel wat minder.
0: Ja.
3: Dus er zijn echt wel een aantal onderwerpen waarbij je kunt kijken, nou laten we dit niet doen. En wij zouden juist ook nog een paar andere keuzes maken waar je juist wel in investeert. Dus ja, wij zouden ook gewoon echt andere keuzes maken.
0: Maar je zegt ook de wooncrisis. En daar zijn we het allemaal over eens. Het is onmogelijk om in Utrecht een huis te krijgen. Of je nou veel of weinig geld hebt. Of je moet heel veel geld hebben, dan lukt het. Maar als je gewoon een goede baan hebt, is het al moeilijk om een huis te krijgen. Wat gaan jullie doen om dat op te lossen? En laat ik hem anders insteken. Want jullie zijn al heel lang aan de macht. 12 jaar. En de wooncrisis is nog nooit zo diep geweest als nu. Dus eigenlijk is jouw partij GroenLinks daar verantwoordelijk voor.
1: Nee,
0: is het dan wel in goede handen bij jullie om het op te lossen?
1: De rechtse kabinetten die we de afgelopen decennia in Den Haag hebben gezien, die zijn daar verantwoordelijk voor. Want zolang de besteedruimte voor mensen om een woning te kopen steeds groter wordt, dan blijven de prijzen voor woningen toenemen. Dus laten we daar
0: even... daar snap ik helemaal niks van. Dan moet je
1: uitleggen. Dat ga ik even uitleggen, inderdaad. Dus wat je echt ziet is dat zodra de overheid denkt bijvoorbeeld aan hypotheekrente aftrekken of denk aan andere middelen, het makkelijker maakt voor mensen zoals jij en ik om een woning te kopen. En ik ben daar heel dankbaar voor, want ik heb daar zelf wel eens gebruik van gemaakt. Maar dan gaan direct alle prijzen op de markt omhoog. Omdat de mensen die woningen verkopen weten dat het besteedbare inkomen voor mensen hoger is, waardoor die prijzen omhoog gaan.
0: Oké, dus het is de schuld van Den Haag, de politiek in Den Haag, dat de crisis in Utrecht de grootste van heel Nederland is. Dan kunnen jullie het ook niet oplossen, dus dan hoef je niks te doen.
1: Het is de schuld van een heel erg lang rechtsbeleid inderdaad, dat überhaupt mensen zo erg graag een huis willen kopen.
0: Maar dat kan je toch ook niet oplossen als het probleem vanuit Den Haag komt?
1: Nou, wat wij doen en waar ik heel stevig in geloof is, als je de wooncrisis wil oplossen, wat een grote opgave is, dat je veel meer naar huren gaat kijken. Er was een hele lange tijd in de Nederlandse geschiedenis dat de meeste mensen gewoon een huurwoning hadden. Tot diep in hun leven. En nu, vandaag de dag, zijn we allemaal opgevoed met het idee dat je een woning moet kunnen kopen.
0: Dat was de nuil die dat verzon, dat was de PvdA.
1: Ja, zeker, ja. Dat herken ik.
2: Ja, wat ik wilde zeggen, kijk, uiteindelijk hebben we gewoon ook een absoluut tekort aan huizen in Utrecht. En wie gaat er over die bouwplannen? Wie moet dat goedkeuren? Wie heeft daar heel veel politieke invloed op? Dat zijn de gemeenteraden en de stadsbesturen. Dus ook het stadsbestuur in Utrecht gaat er uiteindelijk over hoeveel huizen worden er in Utrecht gebouwd. En dan kun je het hebben over dat de prijzen steeds meer stijgen. Maar zolang er een totaal tekort aan woningen is, omdat wij in Utrecht niet hard genoeg bijbouwen, zullen die prijzen ook blijven stijgen. Dus we kunnen het wel degelijk oplossen, maar dan moet je andere keuzes maken.
0: En welke partijen heeft bouwen in Rijnenburg tegengehouden?
2: GroenLinks, PvdA.
0: Goed.
1: Nee, dat is niet waar. GroenLinks heeft dat tegengehouden. Zal je even corrigeren? Ja? GroenLinks heeft dat tegengehouden, de Partij van de Arbeid niet. En wij zijn al meer dan 5 jaar geleden begonnen met ontwikkelen voor Rijnenburg. We gaan daar gewoon woningen bouwen.
3: Maar dat heeft wel lang geduurd. En als je dan ook dit coalitieakkoord ziet, dan worden er natuurlijk wel hele hoge eisen gesteld aan wanneer er gebouwd mag worden. Er wordt tot 80% betaalbaar, wordt ervoor gekozen. En er worden ook andere eisen gesteld, waardoor het ook lastiger wordt om een versnelling te krijgen op die woningmarkt. En wat je kunt doen, dat is denk ik met mevrouw Meering erg eens.
0: Tess in deze uitzending.
3: Soms zeg ik mevrouw
0: Meering. Maakt niet uit, ga verder.
3: Tess, ja.
0: Je bent hem kwijt, excuus.
3: Nee, ik ben hem niet kwijt. Wat je ziet is dat daar kun je echt iets doen als gemeente. En dat is ook niet de keuze die deze coalitie maakt.
0: Lost dit akkoord de wooncrisis in Utrecht op?
3: Nee.
0: Hoe moet het wel?
3: Nou, in ieder geval kun je er alles aan doen om het op te lossen. En dat betekent ook dat je iets gaat doen om te versnellen. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld gaat kijken van, ja, wat is de beste mix om het zo snel mogelijk te kunnen bouwen in sociale, in middenhuur. Ja, en daarin stelt deze coalitie hele hoge eisen. Dus stelt niet de prioriteit van zo snel mogelijk bouwen.
1: Een akkoord van het CDA en de VVD had de wooncrisis ook niet opgelost. Dus laten we daar gewoon even heel eerlijk over zijn. Als jij alleen maar gefocust bent, en dat is ook wat Tess net zegt tegenover mij, op bouwen. En je hebt geen enkele visie of regels over hoe je gaat bouwen. Dan bouw je dus vooral heel veel dure koopwoningen. Want dat is wat de markt nu aanmoedigt.
2: Maar die visie hebben we wel. Dat
1: iedereen,
2: ook.
1: Als wij willen dat iedereen in deze stad moet kunnen wonen. Of dat nou mensen zijn die superbelangrijk werk doen. Als bijvoorbeeld buschauffeur. En daarmee niet misschien genoeg verdienen om een huis te kunnen kopen. Dan moeten wij veel meer huurwoningen gaan bouwen. Dan moeten wij veel meer sociale huurwoningen gaan bouwen. Dat is niet makkelijk.
3: Want ontwikkelaars
1: die investeren daar liever niet in. Dus in dit akkoord zeggen wij heel stevig. Wij gaan voor 80% betaalbaar, meer dan ooit tevoren. Dat moeten we doen.
0: Heel kort, Bert.
3: Nou ja, dat leidt er wel toe dat je de samenwerking die we juist nodig hebben met ontwikkelaars, met woningcorporatie, waar je natuurlijk ook steeds die discussie hebt over verkoop van sociale huur, dat die onder druk komt te staan. En juist die samenwerking heb je nodig om een versnelling tot stand te brengen. Ja, en daar kiest deze coalitie niet voor.
2: Ik denk dat ook de VVD ziet dat er bepaalde soorten woningen moeten worden gebouwd. Zelfs wij zeggen 35% sociaal bijvoorbeeld. Alleen waar je heel goed op moet letten is als je wens op wens op wens stapelt en je legt dat als een eisenpakketje neer bij ontwikkelaars. Dat een ontwikkelaar op een gegeven moment zegt, dit is voor mij niet meer rendabel. Ik ga nu niet meer bouwen. En dat hebben we ook gewoon al gezien. Dat is niet alleen maar theoretisch. Ontwikkelaars hebben dat gezegd. Met die eisen die jullie allemaal op elkaar stapelen, kunnen wij niet verder. En uiteindelijk bouw je dan dus minder of trager. En dat moet je niet willen. En de VVD wil snelheid.
1: Wij zijn daar heel duidelijk in. Als wij een nieuwe wijk bouwen waar alleen maar mensen die miljonair zijn kunnen wonen, dan bouwen wij liever niet.
0: Ja. Ik kom nog één keer terug op Rijnenburg. Want Rijnenburg is in het jaar 2000, van rond 2000, ik kan er een jaar naast zitten, van de gemeente Utrecht geworden. Het was van Nieuwegein. We hebben het cadeau gekregen om er te gaan bouwen. We zijn 26 jaar verder. En er is nog geen paal in de grond. En als het aan GroenLinks PvdA ligt, dan duurt het nog minstens, nou, nog minstens 8 jaar voordat er überhaupt gebouwd gaat worden. Dat had toch veel sneller gekund? En dan hadden we dus toch nu die crisis niet gehad?
1: Ja, het is een bijzonder natte polder. Dus
0: ja, je kan steeds bedenken waarom het niet kan, maar bedenk eens waarom het wel kan.
1: Nee, maar kijk, wij hebben natuurlijk 4 jaar geleden in het akkoord al besloten dat we het gewoon gaan doen.
0: Tegen heug en meug.
1: Maar het is super ingewikkeld. En dat is niet alleen iets wat wij als partij hebben verzonnen overigens. Er zijn waterschappen die gaan over het waterbeheer van Nederland. Zij hebben zelf gezegd, ook 4 jaar geleden. Het is echt een heel groot risico. Dat is best wel moeilijk om hier te gaan bouwen. Maar we gaan het met elkaar doen. Want het kost tijd.
0: Projectontwikkelaars willen al 10 jaar daar bouwen.
1: Ja, maar dat, en dat is super. Alleen de grond moet er ook klaar voor zijn. En de OV-verbindingen naar dat gebied toe moeten er ook klaar voor zijn. En je moet dan ook een wijk bouwen met voorzieningen en met groen en waar mensen fijn en prettig met elkaar gaan samenwonen. En dat kost tijd. Dat zijn nooit plannen die je binnen 5 jaar met elkaar klaar hebt.
0: Wet, hebben de afgelopen colleges gefaald in het ontwikkelen van Rijnenburg?
3: Dat had echt wel sneller gekund. En ook inderdaad, voor de coalitieperiode had daar echt wel eerder die keuze kunnen. Sowieso had eerder die keuze, al veel eerder had die keuze gemaakt kunnen worden. En je kunt ook naar, op een andere manier, de mobiliteit kijken. Tuurlijk, het is belangrijk dat die meerwederlijnen komt. Maar dat wordt nu ook echt als noodzakelijke voorwaarden gezegd. Die moeten komen, anders kunnen we niet bouwen. Ook daar hadden in het eerder stadium al een wat andere keuze gemaakt kunnen worden. Dus ja, dat had dus echt sneller gekund.
0: Ja, oké. Okay. We kunnen hier nog 1 uur over doorpraten. Dat gaan we niet doen, want we hebben nog een heleboel onderwerpen waar we het graag over willen hebben. Bijvoorbeeld over, over betaald parkeren. En over D66 die zich niet aan de afspraak houdt. Eerst muziek op Bingo FM.

0: Druk werk op Bingo FM. Laat de rijken de crisis betalen. Daar gaat het over in deze uitzending. Ik heb drie gasten. Ik heb Tess Meerding, zij is van de VVD. Bert van Steeg, hij is van het CDA. En Mahar Fatal, zij is van GroenLinks, PvdA, Pro, Nederland, et cetera, et cetera, et cetera. Ik begin bij jou, Tess, want er is een nieuw akkoord. En jij vindt het niets. Dat hebben we net al gehoord. Maar je vindt het ook bijvoorbeeld niets op betaald parkeren. Want daar hebben jullie heel hard op ingezet. En ik kom niet veel tegen in het akkoord over betaald parkeren, behalve dan we gaan door.
1: Dat klopt. Dat is ook hoe ik het akkoord lees. En kijk, waar ik vooral teleurgesteld over ben. Wij zaten als VVD niet aan tafel. Dus we hadden natuurlijk niet de verwachting dat wij daarop iets binnen zouden halen. Maar wie er wel aan de onderhandelingstafel zat, dat was D66. En D66 had in de campagne ook duidelijk aan kiezers een ander verhaal verteld. Van ja, we willen het allemaal anders. En het moet alleen ingevoerd worden als er aantoonbare parkeerdruk is. En dus invoering in Vleuten-en-Meern vinden we niks. Zelfs op flyers gezet van nou, wij gaan het voor jullie tegenhouden. Ja. En als je dan dit akkoord leest, dan denk ik, had dat niet op je flyer gezet. Want blijkbaar heb je er niet voor gestreden aan die onderhandelingstafel.
0: We hebben D66 hier niet aan tafel zitten, want ik heb maar plek voor drie. Dus maar jij moet toch een klein beetje voor D66 opnemen. Hebben jullie van GroenLinks PvdA heel slim onderhandeld?
2: Ik ga iets ongekends doen. Ik ga iets leuks zeggen over parkeren. We doen echt iets groots in het akkoord. We gaan gewoon bijna gratis uren weggeven aan iedereen in de stad. En dat is toch even voor het eerst en best wel een grote stap, dat mensen 75 uur per kwartaal kunnen krijgen. Nagenoeg gratis. Het was gratis geweest als er niet een technisch element aan zat.
0: Het is niet waar wat je zegt. Want op twee aspecten. Eén, het geldt niet voor het centrum van de stad. Niet voor de Dichterswijk. Het geldt maar voor een aantal zones.
2: Dat voor de zone BC. Ik zou het voor het centrum ook echt wel heel raar vinden.
0: Want maar de Dichterswijk is geen centrum.
2: Ik zei de zone BC.
0: Ja, maar Dichterswijk is zone centrum.
2: Ja, dat snap ik. Dus ik zeg in de zone BC gaan deze gratis uren. Dat is een gigantische stap.
0: Maar Dichterswijk is geen centrum, maar betaalt wel het tarief van het centrum. En er zijn meer wijken die het tarief van het centrum betalen. Dus het is niet voor de hele stad.
2: Nee, dat klopt. Dus we gaan nu voor het eerst in tijden gaan wij gratis uren weggeven aan een heel groot deel van deze stad in de zones BC. Dat is een gigantische stap. Je kan gewoon gratis, wie je dan ook maar wil, als bezoeker, gewoon uren geven om bij jou te gaan parkeren.
1: Maar dat klopt toch
2: niet? Mantelzorger bent of niet?
1: Het was 75% bezoekerskorting. En het wordt nu 95% bezoekerskorting.
2: Ja.
1: En volgens mij een paar extra uren. Maar het is zo'n grote stap is dat niet. We hadden al zo'n systeem en het wordt iets uitgebreid. Maar ja, ik denk dat dat voor die mensen in Vleuten-en-Meern en heel veel andere gebieden, Overvecht, Kanaleiland, waar ze voorheen totaal geen betaald parkeren hadden en waar dat nu wordt wel ingevoerd, die denken, ja, dat is een lachertje. Ik ben veel duurder uit.
2: Dat betaald parkeren hadden we al een lange tijd geleden besloten om het gaan uitrollen in de stad. Dus dat we dat nu opeens zouden gaan terugdraaien, dat vind ik niet echt logisch.
0: Maar hoe is dat in de onderhandelingen gegaan? Want D66 heeft aangegeven dat ze dat besluit wilden terugdraaien.
2: Nou, ik ga niet nu allemaal leuke geheimen vertellen over hoe de formatie is gegaan.
0: Dat is jammer, maar ik ga je toch vragen. Hebben jullie slim onderhandeld of heeft D66 gewoon het niet eens ingebracht?
2: Maar ik denk dat het toch belangrijk is om even te luisteren naar wat ik zeg over dat we dit besluit al hebben genomen. Want hoe dat werkt is dat je dan vervolgens miljoenen aan opbrengsten krijgt aan betaald parkeren.
0: In boek?
2: Dat staat in je boeken. Ja. Al je plannen zijn daarop gemaakt. Dat gaat ook over als wij een nieuw zwembad willen gaan openen in Leidse Rijn. Dat de dekking daarvoor voor een groot deel gewoon al is geregeld. In alle plannen die je met elkaar hebt gemaakt, ook betaald parkeren. Dus dat terugdraaien kost miljoenen. Dat kun je met elkaar doen. Dat kan. En D66 heeft ook andere speerpunten. GroenLinks PvdA heeft ook andere speerpunten. Die wooncrisis die ik net beschrijf. Die vergroening van de stad die ik net beschrijf. Die bestaanszekerheid die ik net beschrijf.
0: Dus D66 heeft tijdens de onderhandelingen zijn keutel ingetrokken.
2: Ik zeg dat wij met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om deze stad te besturen. Niet alleen maar het gedeelte wat over parkeren gaat. Maar ook het gedeelte wat gaat over kun jij prettig wonen in jouw stad. En kun jij jouw woonruimte nog betalen. En dat we daarover goede afspraken met elkaar hebben gemaakt.
0: Je hebt mee onderhandeld, Bert. En jij gaat er ook niks over zeggen. Ik ga je toch proberen. Heeft D66 zijn keutel ingetrokken tijdens die onderhandelingen?
3: Nou, het is duidelijk dat de verschillende partijen verschillende standpunten hadden op betaald parkeren, wij zeker ook. En daar hebben we natuurlijk wel over gesproken. En dit was natuurlijk ook niet wat wij wilden. Kijk, voor D66 moet voor zichzelf praten. Maar dit was wel het moment om hier nog iets aan te doen. En dat is niet gelukt en dat is ontzettend jammer.
0: Je bedoelt met dit was het moment om er iets aan te doen, om toch terug te komen op het besluit om het in de hele stad in te voeren?
3: Ja, natuurlijk, want juist nu had je nog kunnen zeggen van, nou ja, op plekken aan de overkant van het kanaal of Leidse Rijn, zeker ook Vleuten-en-Meern, ja, daar wordt het op dit moment nog helemaal niet zo beleefd dat er een overlast is van of dat de leefbaarheid onder druk staat als gevolg van te veel auto's. Dus had je ook kunnen zeggen, laten we gewoon kijken hoe dat zich ontwikkelt. Laten we kijken, ook de parkeerdruk daarin meenemen. Misschien ook bewoners mee laten praten over wanneer het wel moet. En dat het een keer zo gaat gebeuren, dat is misschien, in de toekomst gebeurt dat misschien wel. Maar dit was het moment om daar een besluit over te nemen. En ja, weet je, we zien aan de andere kant dat de last ook, dat je ook andere keuzes kunt maken als het gebied. Nu wordt eigenlijk, worden alle lasten verhoogd. Maar je kunt ook andere keuzes maken. En dan had je dit echt wel uit kunnen stellen.
0: Je mag alleen betaald parkeren invoeren als er sprake is van parkeeroverlast. Maar we horen Mahar nu duidelijk zeggen dat het gewoon een ordinaire belastingmaatregel is.
2: CDA vindt dat je dat alleen mag invoeren als er sprake is van parkeren.
0: Nee, dat is een feit.
2: Dat is een mening. Als je het hebt over betaald parkeren, maar toch even, dat is even goed om met elkaar te zeggen. De reden waarom er zo lang geleden besluitvorming is geweest over, we gaan het in de hele stad doen, ook in Vleuten-Meer, over 8 jaar overigens, even goed voor iedereen om dat te weten, dat is heel ver in de toekomst, is om een paar redenen. Soms is er parkeerdruk, soms is er daar ook overlast van. Je hele straat staat vol, je kan zelf je auto niet meer kwijt. Maar het gaat ook voor een groot deel over, wat doen wij met onze ruimte? Een heel groot deel van de ruimte in onze stad wordt nu gebruikt door auto's die stilstaan. En bewoners zelf vragen heel vaak om, ik wil vergroening in mijn straat. Ik wil dat mijn kinderen buiten kunnen spelen. Ik wil dat ik veilig kan fietsen en dat ik niet het gevoel heb dat ik vanwege stilstaande auto's niet goed kan zien hoe mijn fietsroute is.
3: Maar juist bijvoorbeeld
2: vanwege
3: in Vleuten,
2: die dingen besluit je ook met elkaar. Dat je betaalparkeren invoert, zodat je de stad leefbaarder en prettiger houdt om in te wonen.
3: Ik juist in Vleutende Meer is die ruimte er nog wel. En wat ik dan ook vind, is dat er ook niet heel erg wordt geïnvesteerd in alternatieven. Want dan zou je nog kunnen zeggen van, nou ja, dan heb je tenminste ook nog een mogelijkheid om je auto ergens anders neer te zetten bijvoorbeeld. Maar het wordt nu eigenlijk toch gebruikt, en dat herken je eigenlijk zelf ook, gewoon als een manier om voldoende financiën binnen te halen. En dat gaat ten koste van het draagvlak voor betaald parkeren als maatregel.
2: Het wordt zeker niet gebruikt om voldoende financiën in te halen. Ik heb net een stukje context gegeven, omdat mij werd gevraagd over waarom D66 besluit heeft gemaakt. Iets wat ik niet kan beantwoorden, maar waar ik wel context bij kan geven. Namelijk, het staat in de boeken. Maar ik leg ook uit wat het doet met je stad als je hier geen goed beleid op hebt. En het klopt wat GroenLinks-PvdA betreft. Zeker. Dat je ook met elkaar moet gaan kijken dat er minder auto's stilstaan op straat. Gewoon als doel.
3: Maar dat is ook prima.
0: Nog één detail, want ik heb hem eerder ook al ingegooid. In de gemeente Utrecht is meer ruimte exclusief ingericht voor openbaar vervoer dan voor het parkeren van auto's. Dus openbaar vervoer gebruikt meer ruimte dan auto's in de stad Utrecht.
2: Heel goed.
0: Goed. Betaald parkeren. Over 4 jaar zijn er weer verkiezingen. 3,5 jaar. Ja. Dat schiet op. Ga je het dan nog terugdraaien, dit besluit?
1: Ja, dat kan nog steeds. Want zoals Mahar net terecht zei, het duurt nog 8 jaar voordat het wordt ingevoerd. En ik zou dus ook zeggen, laten we hier volop weer campagne op laten voeren bij de volgende verkiezingen. Dat zal de VVD in ieder geval doen. En wij gaan gewoon weer opnieuw keihard strijden tegen die invoering. En hopelijk gaan we het dan echt tegenhouden.
0: En wat zeg je dan tegen D66?
1: Ja, dat ze niet weer op hun flyer iets moeten zetten wat ze toch niet gaan waarmaken. Want dat vind ik gewoon een beetje vals advertising.
0: Ja. Bert? Eén ding wat ik nog aan wil snijden in dit blokje is de hele krappe meerderheid van deze coalitie. Hè. Ze hebben 23 zetels. We hebben 45 zetels in de raad. Dat wil zeggen dat ze een meerderheid plus 1 hebben. Hè. Dus de helft plus 1 hebben ze. Ze hebben net een meerderheid. Kleiner kan niet. Hoe wankel is dat?
3: Nou, best wankel. Dat is best wankel. Dat betekent inderdaad dat als 1 iemand er niet is, en dat gebeurt een griepje weg, noemde een collega dat van ons. Dat je dan geen meerderheid meer hebt. En dat gebeurt wel eens in de raad, dat iemand er niet is. Dus die meerderheid is wankel. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook regelmatig gezien dat er mensen ervoor kozen om een eigen partij op te richten of om een eigen weg te gaan. Ja, dus dat is gewoon wankel.
0: Ben je dat bewust dat het heel wankel is, maar?
2: Het is een kleine meerderheid. Je zegt net, het is de kleinste meerderheid. Dat klopt.
0: Ja.
2: We hadden ook een minderheidscoalitie kunnen doen. Dat was niet zo slim geweest. Nee, het is niet wat we hadden gewild.
0: En dan nog één opvallend ding, maar dan gaan we wel heel erg in de details. Er werden op wethouders gestemd vorige week. Hè? Dan mochten de raadsleden stemmen. Dat is geheim, we weten niet wie. Maar wel opvallend dat Rick van der Zwet en Pepijn Zwanenberg stemmen kregen. Kwamen die van jullie vandaan?
2: Denk je dat mijn fractie niet heeft gestemd op onze eigen wethouderskandidaten?
0: Als dat is, is die meerderheid namelijk al bijna weg.
2: Ik werd trouwens ook genoemd, hè? Zie je het mij ook doen?
0: Ja.
2: Ik kreeg twee mooie stemmen.
1: En bij D66 volgens mij of niet?
0: Nee, maar ik volg het al een paar jaar, dus ik heb een beetje verstand van. Ik vind dit wel een wankele basis.
2: Ik vind wat er vorige week in de gemeenteraad gebeurde bij het benoemen van wethouders schandalig. En echt een flink circus. Even los van welke namen er specifiek werden genoemd. Maar het feit dat het zich zo heeft gekeerd tegen de individuen die gewoon best wat grote opofferingen maken, ook om deze stad te gaan besturen de komende jaren, vind ik echt jammer. En ook iets doen met het imago van de gemeenteraad in den breedte. Je mag iets hebben tegen deze twee coalitiepartijen. Je mag iets hebben tegen mij persoonlijk. Dat hoort ook bij het vak. Daar hou ik me altijd aansprakelijk voor. Maar wat we deden vorige week vond ik echt best wel jammer.
0: Je noemde het net schandalig. Wat vind je dan precies schandalig?
2: Nou, ik vind het zeker dat sommige mensen met naam en toenaam genoemd worden in een alternatieve voordracht. Namelijk ik, maar ook mijn collega's Rick. David Bos werd nog bij naam genoemd. Nou, vind ik best wel. Het is een soort grapje. Zitten we in het klaslokaal met elkaar? Zitten we leuk te stemmen op wie er in de studentenraad
0: gaat? Jij noemt het grapje. Maar het kan toch ook zijn dat een GroenLinks-lid liever GroenLinks heeft dan pro?
2: Ik ben daarom 100% zeker dat niet het geval is geweest. En dat niet vanuit mijn fractie kwam.
0: Het was geheim, dus dat kan jij ook niet weten.
2: En toch weet ik het zeker.
0: Hoe wankel is het?
1: Ja, heel wankel. En volgens mij hebben we ook al eigenlijk bij heel veel raadsvergaderingen die we tot nu toe hebben gehad gezien dat ook niet de volledige coalitie aanwezig was. Dus dat er ook al daadwerkelijk mensen niet bij konden zijn. Ja, als dan volgende keer wel de hele oppositie aanwezig is, dan zou je bij wijze van spreken raadsvoorstellen weg kunnen stemmen. Dus dat kan nog wel interessant worden.
0: Ja, nou heb ik ook nog nooit in mijn leven in deze Utrechtse raad een zo versnipperde oppositie meegemaakt als nu.
1: Dat is waar.
0: Oké, dus er is nog wel een noot te kraken. We gaan een plaatje draaien. Dan gaan we het straks hebben over het proces, hoe we tot hier zijn gekomen.

0: plaatjes worden zoals altijd uitgekozen door onze technicus Reinoud. En we hadden dit over parkeren, dus komt Velofsky voorbij met parkeren. Hulde Reinoud, heel goed weer bedacht. U luistert naar Bingo FM. Het programma heet... Je luistert naar Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. We hebben drie gasten van... PvdA GroenLinks. Het staat pro op mijn blaadje. Ik was al over, sorry Mar. Maar vertal. Bert van Stegers van het CDA en Tess Meerding is van de VVD. We gaan het hebben over het proces. Want er waren verkiezingen. Toen kwamen er verkenners. Toen kwamen er vier partijen die gingen aan tafel zitten. GroenLinks PvdA, dat is één partij. D66, dat is de tweede. Het CDA voor jou Bert. En de Partij voor de Dieren. En je hebt... 6 of 7 weken meegepraat?
1: 5 volgens mij.
0: 5 weken meegepraat.
1: Dus het ligt er een beetje aan. 5 weken onderhandelen. Daarvoor zat nog een proces van verkenning. Dus dan is het al 7 weken. Ja.
0: En toen zei jij, ik heb er geen zin meer in.
1: Dit werkt niet zo, ja.
0: Oké, en waarom niet?
1: Nou, omdat vooral, dat heb ik ook wel in de verklaring eerder gezegd. Omdat je op een aantal thema's merkt dat je er niet uitkomt met elkaar. En omdat je dan ook niet het gevoel hebt van, nou, je zit hier een team wat met elkaar een coalitie gaat vormen. En mijn antwoord was op een gegeven moment wel nee.
0: Haalde je te weinig binnen? Zou je dat kunnen zeggen?
1: Zeker. Het was ook lastig om binnen die context... voldoende herkenbare punten voor ons binnen te halen. Ja. Ja. Ja.
0: De Partij voor de Dieren is heel erg links. GroenLinks PvdA is gewoon erg links. D66 is een klein beetje links, vooral in Utrecht.
2: D66 is niet links.
0: In Utrecht is D66 een beetje links. En het CDA is gewoon een rechtse partij.
1: Nou, was ik constructief kritisch.
0: Ja, maar je past er toch gewoon niet tussen?
1: Nou, wij hebben natuurlijk de afgelopen jaren echt van een eigen koers gevoerd. En willen ook graag een keer meedoen in een coalitie. We proberen dat constructief te doen. Maar het was wel zo dat in deze constructie dat ik ook wel dacht... Oké, dit worden pittige onderhandelingen. Want dit is wel een samenstelling die voor ons lastig is. Ja. Absoluut.
0: Heb jij wel je best gedaan om Bert binnen boord te houden, Mar?
2: Ja, ik ga sowieso beginnen met dit gesprek. Van, ik ga niet heel veel sappige dingen zeggen, vrees ik. Want mijn relatie met Bert als mens, maar ook de relatie van GroenLinks PvdA met CDA, vind ik gewoon belangrijker. Dan dat ik hier nu heel veel leuke geheimen ga delen. Dus ik vond deze formatie moeilijk en ook verdrietig, oprecht. Ik had het heel graag gewild met het CDA, met de Partij voor de Dieren. En dat is eigenlijk tot het einde ook geweest wat we hadden gewild. Het ging inderdaad moeizaam. En ik snap dat het CDA de conclusie aan heeft verbonden. En ik heb daar alleen maar respect voor.
0: Ik snap dat je geen details uit die onderhandeling wil geven. Want die zijn gewoon geheim en die zijn vertrouwelijk. En dat moet zo blijven. Want anders gaat het proces niet goed. Maar mijn vraag was best wel algemeen. Heb je het CDA wel genoeg geboden om ze binnenboord te houden?
2: Ik heb mijn best gedaan om mijn eigen partijkleur en ook de partijkleuren van de andere partijen aan tafel goed naar voren te laten komen in de verhouding van het aantal stemmen dat wij hebben gekregen.
0: Daar moet ik heel goed over nadenken. Is dat een ja?
2: Dat is een ja.
0: Dat is een ja, oké, helder. Hey, Bert, herken je nog wat in het akkoord wat jij hebt ingebracht?
1: Nou, er zijn zeker een aantal punten in waar wij blij mee zijn die ook door ons zijn ingebracht. Dan gaat het over... lange termijn investeringen in sportaccommodatie bijvoorbeeld, die wij heel belangrijk vinden. We hebben een pleinenvisie, die staat er in de staat iets in. Over ouderen, verhuisadviseur. Er staan zeker een aantal punten in die wij hebben ingebracht. Ja.
0: Ja. Die had je eruit kunnen slopen, hè, maar?
1: Er zijn ook een paar dingen uitgesloopt over.
0: Ja, maar die ga je weer niet vertellen, denk ik. Dus, okay.
1: Die komen wel weer terug.
0: Okay.
2: Nee, ja, die hadden we eruit kunnen halen. En dat hebben we heel bewust niet gedaan. Kijk, dit is niet leuk. En het is ook in Utrecht niet normaal dat je een coalitieonderhandeling ingaat en dat er partijen, om wat voor reden dan ook, aan het einde van de rit er niet meer naast je staan. Dus we vonden dat echt heel ingrijpend. En nou, ik heb in ieder geval

0: Of ook wel echt heel stevig gezegd van, nou, ik vind dat we recht moeten doen aan deze partijen die juist ook wekenlang oprecht ook opofferingen hebben gemaakt in hun thuisleven, in hun werkleven om dit te kunnen doen. Ja, dat moet niet voor niks zijn geweest. Dus we hebben wel gekeken naar wat kunnen we nog doen. Juist ook dingen die bijvoorbeeld voor het CDA herkenbaar zijn. De CDA had natuurlijk veel meer dingen die ze voor de stad hadden gewild. Dat is ook logisch, dat doe je in zo'n formatie. We konden niet alles overeind houden, dat ga ik ook gewoon eerlijk zeggen. Dus we hebben daar een selectie in gemaakt.
1: En even terug naar de wankele basis. Je hebt de oppositie af en toe echt ook wel gewoon nodig.
0: We hebben de oppositie altijd nodig, vind ik, als je een stad goed wilt besturen. En nu zeker. Laten we ook wel eerlijk zeggen, de afgelopen 4 jaar hadden we een veel bredere meerderheid. En heel veel raadsvoorstellen werden nog steeds met meer dan 35 stemmen aangenomen. Dus het is niet alsof wij altijd een stadsbestuur hebben gehad wat gewoon voorstellen door de raad duwde. Maakte niet uit wat de andere partijen ervan vonden. We gingen gewoon door. Nee, dat is altijd een hele goede samenwerking. Maar dat is de komende 4 jaar nog meer dan ooit heel belangrijk.
1: Tess, jouw partij deed het best goed tijdens de verkiezingen.
2: Ja.
1: Andere partijen die nu in de coalitie zitten, die deden het minder goed, feitelijk. Als je kijkt naar het aantal stemmen. Mm-hmm. Jij wilde dolgraag meepraten. En D66 wilde jullie er ook dolgraag bij hebben. Mm-hmm. Waarom is het niet gelukt?
2: Ja, dat is voor mij ook eigenlijk nog steeds best wel een vraag. We hebben in het verslag van de Verkenner te horen gekregen dat er onoverbrugbare verschillen zouden zijn. Maar we hebben nooit gepraat over die verschillen. Dus we hebben het in het verslag gelezen en verder weten we eigenlijk niks.
1: En nou zegt Mahar, we hebben de oppositie nodig. Jij bent de oppositieleidster. Jij bent de grootste partij in de oppositie. Jij bent daar de voorvrouw van. Herken jij dingen in dit coalitieakkoord die jou tegemoetkomen?
2: Nee, niet echt tegemoetkomen. Er zijn wel een paar dingen waarvan wij zeggen, dat heb ik ook genoemd in het debat donderdag, waar wij het ook wel mee eens zijn. Dat zijn niet hele, hele grote dingen. Maar bijvoorbeeld dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor veiligheid. Daar zijn we wel echt blij mee.
1: Ja, extra camera's.
2: Nou ja, die extra camera's is nog een vraag. Ik ga donderdag een voorstel erover indienen. Dus ik hoop dat ze er ook echt komen. De theoretische ruimte is vrijgemaakt. Maar we moeten als raad nog zeggen dat we het willen. En de vraag is of daar een meerderheid voor is.
1: Ja, en nou een gewetensvraag. Stel dat er zich een mogelijkheid voordoet om dit college ten val te brengen. Omdat er twee coalitieraadsleden ziek zijn. Ga je ze dan ten val brengen? Ook als het een voorstel is waar je het eigenlijk niet eens bent?
2: Nee, ik ga gewoon een voorstel altijd beoordelen op gewoon de waarde.
0: Breng eens op ideeën, Mark.
2: Ja.
0: We zijn de messen aan het slijpen in deze aflevering.
1: Zeker. Ja, nee, maar ik wil wel vuurwerk de komende 4 jaar.
2: Nee, maar wij snappen natuurlijk ook hoe de verhoudingen liggen, zeg maar. En als zeg maar in stemverhoudingen zich een kans voordoet, dan zien we dat ook. Maar je moet een voorstel altijd op zijn waarde beoordelen. En we zouden nooit tegen een voorstel stemmen wat gewoon goed is.
1: Ja. Bert, voel jij je gepiepeld?
3: Gepiepeld. Het is gewoon heel vervelend dat het proces zo loopt. En dat je in die verhoudingen onderhandelingen moet voeren. Dat maakt het gewoon heel ingewikkeld. En er zijn wel een paar dingen waarvan je denkt achteraf, had dat niet anders gekund? Gepiepeld is een groot woord.
1: Ja, met de kennis van nu, was je er dan alsnog ingestapt?
3: Ja, met de kennis van nu natuurlijk niet. Want het resultaat is het resultaat.
1: Of had je het dan anders gedaan?
3: Nou, er zijn altijd in zo'n proces, er komt zoveel op je af. En het is echt, de druk staat er volop. Dus je hebt altijd momenten waar je ook naar jezelf moet kijken. Of joh, had ik op dat moment iets anders moeten doen? Dus je moet ook kritisch naar jezelf kijken, vind ik. Maar ik denk dat het resultaat niet anders was geweest.
1: De Partij van de Dieren was de vierde partij die meedeed. Aan de onderhandelingen. Je kijkt me heel verbaasd aan.
0: Voor de Dieren. Ja.
1: Partij voor de Dieren. Sorry, Partij van de Dieren. Ja, oké. Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren. Yes. Dit was de vierde partij die meedeed. Die zijn eigenlijk slachtoffer van de situatie geworden.
0: Klopt.
1: Had je ze aan boord willen houden?
0: Tuurlijk.
1: Dat was dus de keuze van D66 om ze te laten vallen.
0: Ja, en dat is voor hun een keuze die ook gaat over, kun je dat nog uitleggen? En is dat niet te verwaterend voor je eigen politieke idealen? Ik zei net al heel stellig, D66 is niet links. Dat vinden zij ook echt niet. Dus in een college zitten met twee heel linkse partijen, dat is voor hun best pijnlijk. Ja, dat snap ik vanuit hun perspectief ook, maar wij hadden dat heel anders gewild.
1: Ja. Oké, okay. Laten we naar de toekomst kijken. Voor mij is dit de laatste raadsperiode. Het is geloof ik mijn 8e of de 9e, denk ik. Ik ben de tel een beetje kwijt. Maar daarna ga ik met pensioen.
0: Wow.
1: Gaan jullie vallen? Gaan jullie het halen?
0: Ik ben niet heel vaak soort van heel arrogant en optimistisch, maar ik denk dat we het gewoon gaan halen.
1: Gewoon 4 jaar uitzitten?
0: Gewoon 4 jaar uitzitten.
1: Wat denk jij, Tess?
2: Ja, in de regel zitten ze toch altijd wel 4 jaar uit.
1: Ja,
2: dus, kijk, ik zou het nou ja, toch ergens wel goed vinden voor Utrecht als er ook gewoon een bredere coalitie zou komen. Dat blijf ik hopen. Maar ik zie het niet zomaar vallen, nee.
1: Wat denk jij, Bert?
3: Nou, inderdaad, dat gebeurt niet vaak. Ik merk wel dat deze twee partijen, dat de schwung met elkaar er een beetje uit is, moet ik eerlijk zeggen. Dat het niet helemaal uit liefde gebeurt allemaal.
1: Je noemde het in het debat donderdag een getekende vrede.
3: Ja, ik merk gewoon...
2: Gewapende
3: vrede. Maar ik merk ook in het akkoord dat er natuurlijk heel veel wordt gezegd. Nou, dan krijg jij dat, dan krijg jij dat. En het kabbelt een beetje door. Ook de onderwerpen zijn net iets anders dan de vorige keer. Maar er zit niet echt... Dat mis ik wel een beetje, de echte ambitie om weer iets nieuws te gaan doen. Echt weer de goede dingen te gaan doen voor de stad. Betekent dat snel zal vallen? Nou, dat zal wel niet. Mensen zullen het misschien wel uitzitten, maar dat mis ik wel een beetje.
1: Tot slot, Tess, want wat mij opviel in dit akkoord is dat er heel weinig over mobiliteit staat.
2: Ja.
1: Eigenlijk bijna niks.
2: Ja.
1: Behalve parkeren, maar voor de rest staat er niet.
2: Nou, dat viel ons ook op, terwijl daar toch altijd wel grote beslissingen worden genomen. En het werd nu nog heel erg in het midden gelaten. Ja, we kunnen wel een beetje dit of dat, maar ik heb nou niet duidelijk wat gaan we in welk project doen. En ik hoop vooral dat er niet nieuwe Malibaan-projecten komen waar de 10 miljoen ineens de kosten de pan uitstijgen. Dat was geen succes.
1: Jullie gaan niks aan mobiliteit doen.
0: Ja, kijk, ik begon deze aflevering. We hebben natuurlijk heel lang over de OZP en over belastingen gehad. Maar dit is de context waar we in zitten, jongens. We hebben gigantische tekorten. Dus ja, dit is niet de tijd om allemaal hele grote nieuwe iconen en prestigeprojecten te gaan starten. Dit is de tijd om gewoon te zeggen, we gaan die projecten die we zijn gestart, gaan we gewoon afmaken. We gaan iets goeds doen voor Utrechters.
1: Geen
0: gewoon 4 jaar door.
1: Geen nieuwe stadsboulevards.
0: In ieder geval niet zo'n nieuw project wat Tess net zegt. Maar gewoon de stad verkeersveiliger maken. Zoals we al in de boeken hebben staan. Gewoon doen.
1: Zeg je nu dat de Stadsboulevard een prestigeobject was?
0: Nee, ik heb het over de Malibaan niet. Zij is net door.
1: Ja, maar ik heb het over de Stadsboulevard. Jij noemde, we gaan geen nieuwe prestigeprojecten
0: beginnen. Ja, dit is natuurlijk grappend om te zeggen. Maar dit zijn vaak projecten die de stad veel verkeersveiliger maken. En dat moeten we gewoon blijven doen. Er zijn er heel veel gewoon op de voorraad. Die gaan we gewoon uitvoeren.
1: En een knip op het ledige erf is ook geen geld voor.
0: Maakt de stad veel verkeersveiliger. Nee, maar daar is geld voor.
1: Daar is geld voor.
0: Daar is geld voor.
1: Dus die gaat door.
0: Die gaat gewoon door.
2: En hopelijk snel een nieuwe loopbrug.
1: Een nieuwe loopbrug?
2: Ja, ja, dat wil de VVD graag.
1: Goed. We hebben nog 15 seconden, jongens. We hebben gewoon veel te weinig tijd. Zullen we gewoon nog een uurtje doorgaan?
2: Ja, dat is goed.
1: Nee, dat mag niet van mijn baas, Fred Siebelink. Dan heb ik gelijk een boze Fred aan de telefoon. Dit was...
0: Stadhuisplein,
1: dankjewel. He. Vorige maand heb ik al gezegd dat ik op vakantie ging. Dat ben ik inmiddels geweest. Maar nu gaan we echt met z'n allen op vakantie. En in september zijn we terug met het programma. Graag

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordigering om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Vandaag in Utrecht Sociaal de vierde aflevering alweer uit de serie FC Utrecht door de jaren heen. En vandaag gaan we het hebben over de zeros, oftewel de jaren 2000 tot met 2009. Die jaren vormden de meest succesvolle periode uit de clubgeschiedenis van onze FC. En ze werden gekenmerkt door 3 grote clubprijzen, legendarische bekerfinales en vast Europees voetbal. Onder leiding van Frans Adelaar en Fouke Boy groeide de club uit tot de ultieme cupfighter van Nederland. En vandaag in de studio is onze vaste voetbalprofessor Remco Neu, die ons meeneemt in 6 prachtige verhalen over de FC in deze periode. Remco, fijn dat je weer in de studio bent. Je hebt 6 prachtige verhalen over deze periode van de FC voor ons meegenomen. Ik zei het net al, 3 bekerfinales. Laten we daar eens bij beginnen.
1: Ja, mooi hè. Nou, de eerste die we natuurlijk hadden in 2002, daar weet iedereen van alles van. Dat is van Beto natuurlijk.
0: Dat is alweer lang geleden hoor, trouwens. Lang geleden.
1: Ja. Dat is al, ja, het wordt tijd weer dat we weer een finale gaan spelen.
0: Ja,
1: dat is,
0: helemaal mee eens. Ja.
1: Maar 2002, dat weet natuurlijk iedereen. Het onterecht, we stonden nog voor. En van Beto, die schiet nog in buitenspelpositie. Meneer Kloeg.
0: Tegen Ajax, ja, zal ik het maar uitspreken.
1: Heel goed, dat je mag zeggen. En de grensrechter, meneer Kloeg, die vergeet zijn vlaggetje op te steken. Het leuke ervan is wel dat wij na die wedstrijd overal waar meneer Kloeg moest vlaggen in de Eredivisie of in de KKD, is dat alle supporters hem gevolgd hebben aan die kant.
0: Echt waar?
1: Tot zover eigenlijk wel, dat is wel triest, maar enigszins ook wel grappig dat hij toch maar gestopt is met zijn vak. Dus dat is dan weer het positieve aan het terecht.
0: Dat hebben was een verloren finale.
1: Ja, dat was helaas, dat was de eerste. Maar ja, goed, daarna waren wij zo gebrand. En omdat je Europees speelt, dan hoefde je ook maar 3 wedstrijdjes te spelen. Want je stroomde later in. En dat jaar daarop, 2003, waren wij zo gebrand om de finale te halen. Om eerst in de halve finale van onze, eigenlijk de angstgekenen die we hadden, PSV, ja, eindelijk te mogen winnen thuis. En toen de finale tegen Feyenoord mogen spelen. Feyenoord in de eigen Kuip.
0: Ja.
1: Nou ja, dan denk je natuurlijk, dat is, dit gaat niet zo makkelijk.
0: Dat wordt een lastige.
1: Ja. Lastige.
0: Ja.
1: 4-1. Lekker.
0: Hoppakee.
1: Eerste goal van Jean-Paul de Jong. Daar zat zoveel agressie in. Daar zat zoveel. De ballast ging eruit. En ja, ja, heerlijk. En dan 4-1 winnen. Die beker omhoog. Iedereen blij.
0: Ja.
1: Ja, en toen gingen er een aantal mensen weg. En dit jaar erop flikten we het weer. 3 op een rij.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk fantastisch. Als je dan weer die finale mag spelen. Dan tegen Twente. We hadden die in de halve finale Sparta uit. Hebben we ook nog gehad. Penalties. Joost Broersen. Jean-Paul. Je allemaal nog proberen. En er was spanning. Billen knijpen. Iedereen zat met zweet tussen die billetjes. Ja. En we hebben hem gehaald. En toen de finale tegen Twente.
0: Ja.
1: Ja, en dat weten we. Speciale shirts. Ambiance. Het was fantastisch. En dat ene mooie schop van Dave van den Berg. Met links. Zo in die touwen. Nou, dat was euforie.
0: Ja,
1: en toen hadden we hem weer, de tweede.
0: Ja, ja.
1: Het mooie is daarvan weer, daar komen we zo op, daar mochten we door dat we de beker winnen, mocht je daarna weer deelnemen aan een andere prijs die je kan winnen.
0: Ja.
1: De Supercup. En daar gaan we het zo over hebben.
2: De bekerfinale 2003 tussen FC Utrecht en Feyenoord.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de Zero's. De vierde alweer uit de serie FC Utrecht door de jaren heen. Remco Neu, onze vaste voetbalprofessor, is er ook weer en die neemt ons mee in een aantal verhalen. Ja, weet je, het beslaat 10 jaar de Zero's en we kunnen lang niet alles vertellen, maar we hebben het net wel over 3 op een rij mooie bekerfinales gehad. Supercups, die hebben we ook gespeeld, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat is in Nederland altijd een beetje een ondergeschoven kindje. Hè? Dat is een soort prijs, net niet prijs. Maar voor Utrecht is natuurlijk wel, dat was een echte prijs om te kunnen winnen. Zeker omdat Utrecht van de 2 die we gespeeld hebben, 1 gewonnen heeft.
0: Ja.
1: En dat is naast de traditionele top 3, was Utrecht de eerste club buiten die top 3 die weer Supercup won.
0: En top 3 is Ajax, Feyenoord, PSV.
1: PSV, ja. Dat zijn de grote 3. Dus wij waren, daarna mochten we ons lekker in het rijtje scharen.
0: Ja.
1: De eerste die we speelden toen wij wonnen van Feyenoord was tegen PSV.
0: Ja.
1: PSV hadden we toen die halve finale uitgeschakeld.
0: Dan hebben we het over 2003. Hè? Ja.
1: Ja, en dat was toen dat we toen van PSV wonnen de halve finale. Dat had van een andere planeet, omdat we zo graag revanche wilden halen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, PSV met Kersman onder andere, die altijd scoorde tegen ons, was gewoon een maatje te groot. En die wonnen gewoon met 3-1, dus die wilden we zo snel mogelijk vergeten. En dan maar hopen dat we de volgend jaar maar weer die finale haalden. Ja. Die haalden we.
0: En die haalden we.
1: En weer halen.
0: Ja.
1: Want toen stond Ajax te wachten als landskampioen. Ja, dat is natuurlijk andere koek.
0: Ja.
1: En dat was een wedstrijd, Menno. En ga ik je over delen. Dat was echt fantastisch. We stonden 10 minuten voor tijd. 1-2 achter.
0: Ja.
1: In de arena. Er zat bijna niemand.
0: Ja.
1: Dat was echt, voor Ajax was het niks. En voor Utrecht wilden we daar niet komen. Dus, maar toen gebeurde het. Hans Somers viel in. En dat was die rode Belg.
0: Ja.
1: Die scoorde even in 10 minuten 2 keer 2-3 voor. En toen kwam Schutje over nog een keer 2-4 winnen. En het was voor ons een grote prijs. En het leuke was, wie mocht de Johan Cruijffschaal uitdelen? Het was Johan Cruijff zelf.
0: Ja.
1: Het was de eerste keer dat hij bij zo'n Johan Cruijff dingetje erbij was.
0: Ja.
1: Hij had natuurlijk gedacht, appeltje, eitje, geef ik aan Ajax.
0: Ajax zelf, hè?
1: Helaas.
0: Ja.
1: Hij moest de hand schudden met JP.
0: Ja.
1: Dus dat was hartstikke leuk.
0: En JP staat voor in Jean-Paul.
1: Ja. Dus zodoende, en dat je dan een afloop hoort dat dan Ajax zegt, ja, is eigenlijk maar een troostprijs.
0: Ja.
1: Dat is dan een beetje jammer. Terwijl ze toen zij die bekerfinale wonnen in 2002 met Van Betten, zeiden ze, wij zijn terechte winnaar.
0: Ja.
1: Dus voor ons was dat een heerlijk. Bij mij zit het ook heel diep. Hè? Dat is heel diep.
0: Ja, ik merk
1: maar het is wel heel lekker dat het dan zo gebeurt. En dat wij voor het eerst die Supercup kunnen hebben. Dus we hadden dus in 1 jaar tijd een beker en een Supercup. En dat was
0: hoe lang is dat eigenlijk al, die Supercup? Want volgens mij is dat niet al een ontzettend lange traditie.
1: Nee, het is sinds 1991. Toen heette de KPN Telecom Cup.
0: Oké.
1: Okay. Ja, al die reclames en dingen.
0: En
1: dat is eigenlijk voor het eerst, want we hebben hem ooit 1 keer eerder gehad. En als ik me niet vergis, was dat 49, toen won SVV hem. Die had een soort, in Rotterdam was er een krant die zei, nou, we gaan tussen de Supercup, want Feyenoord toen ook de beker had gewonnen. Was een soort onderling iets wat er was. Dus nou ja, toen dachten we van, toen had de KNVB bedacht, we gaan daar iets op doen. Omdat in Engeland heb je de Charity Shield en in Duitsland heb je hem en een andere heb je hem.
0: Ja.
1: Wij gaan dat ook doen. Moet een traditie worden.
0: Ja.
1: Maar ja, in het begin zat de stadions leeg. Het is een soort veredelde oefenwedstrijd.
0: Ja. En vroeg in het jaar ook.
1: En vroeg
0: altijd,
1: in het jaar. Ja, in begin augustus iedereen op vakantie.
0: Ja.
1: Maar je ziet nu in Nederland dat het steeds meer kwam. Zeker toen Pek Zwolle een keer won met 5-1 van Ajax won.
0: Ja.
1: Dat zat het helemaal vol. Dus het wordt steeds meer een traditie.
0: Ja.
1: En steeds leuk. En ja, bij Utrecht hebben een hele mooie historie daarin.
0: Ja, en clubs willen hem graag in de prijzenkast hebben. Hè?
1: Zeker weten.
0: Ja, dat dacht ik wel. We gaan weer even naar de muziek. We'll be right back.

0: luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de Zero's, oftewel jaren 2000 tot en met 2009. Allemaal in het kader van FC Utrecht door de jaren heen. De vierde aflevering alweer uit deze serie. We hebben er nog eentje en die doen we over een paar weken. En dan hebben we het over de FC Utrecht in de jaren 10. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. In de studio is Remco Neu en Remco die neemt ons altijd mee in prachtige verhalen. We hebben het net gehad over de bekerfinales, we hebben het over de Supercup gehad. Maar we hebben het nog niet gehad over de Europese avontuur van FC Utrecht, hè?
1: Nee, dus dat klopt. Van al dat hele mooie zilveren wat we in die prijzenkast hebben staan, mochten we daardoor deelnemen aan Europees voetbal.
0: Ja.
1: En zeker in deze periode hebben wij zoveel mooie Europese topclubs als tegenstanders gehad. Denk aan Parma, denk aan Real Zaragoza, dat zijn voormalige Europacup winnaars.
0: Ja.
1: Austria Wien, finalist Europacup 1. We hadden Grazer, we hadden Djew Gardens. Nou, we zijn heel Europa doorgegaan. Celina, Legia Warschau, Auxerre, een topploeg was dat ook. Dus we hebben eigenlijk van de Champagne-streek tot het IJzige Noorden hebben alles mogen beleven.
0: alle clubs voorbij. Maar het ging ook best goed, toch?
1: Het ging heel goed, want de eerste keer dat wij dat nog deden, mochten we inkomen, was Grazer AK. Mm-hmm. Dat was onze begin. Thuis makkelijk 3-0 voor.
0: Ja.
1: Uit naar het Arnold Schwarzenegger Stadion, naar de bekende meneer. Ja, daar kwam die meneer vandaan. Maar bij rust stonden we 3-0. Lachtig.
0: Oh jee.
1: Dat was even een probleempje.
0: Ja.
1: Gelukkig hadden wij Patrick Zwaanswijk nog. Die deed de 1-3. De 2-3 kwam daarna nog. En de 3-3.
0: Hoppakee.
1: Dus dat hele kleine stressmomentje was natuurlijk om snel te vergeten.
0: Ja.
1: Daarna kregen we Parma. Parma met de grote mannen. Gattuso onder andere. Weet je wel. Dat was echt fantastisch. Dus die was daar thuis verloren met 1-3. Dat was wel jammer. Maar we hadden een fantastische ambiance. Iedereen sprak daar met heel veel plezier over. En toen gingen we uit naar Parma. Ja, toen werd heel Parma werd drooggelegd. Dus iedereen ging buiten Parma maar drinken en gezelligheid.
0: Oh, zomaar niet drooggelegd. Ja. Geen alcohol. Aha.
1: Geen alcohol. Ja. Dachten van, er komen een stilletje Schorrie Morris uit Utrecht. Ja. Dat willen we niet hebben.
0: Ja.
1: Maar ook dat ging goed. Een topclub. En we speelden 0-0. Dat was echt heel knap. Dus we hadden onze naam weer in Europa neergezet. En toen was het een jaartje erop, was het Legia Warschau. Want dat ging een stukje minder. Maar Legia heeft natuurlijk de banden met ADO Den Haag onder andere. Dus dat was voor politie, de veiligheidstroepen, was dat niet helemaal een leuke wedstrijd.
0: Okay.
1: Omdat ook ADO op visite kwam.
0: Oh,
1: okay. Die dachten, nou ja, leuk, theekransje.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat ging iets anders. Dus dat avontuur was snel voorbij. En toen was het derde jaar wat we opeenvolgden spelen dankzij die beker.
0: Ja.
1: Zaten we in een soort poolfase. Eerst hadden we Djew Gardens voor playoffs. Die wonnen we. En toen gingen we, een mooie loting, Austria Wien, Djepno Petrovsk, die later ook nog een finale gespeeld heeft.
0: Een fantastische naam is dat, ja, geweldig. Ja.
1: Dus dat is heel mooi.
0: Je spreekt het ook zo mooi uit, kan je het nog één keer doen voor ons?
1: Ja, Djepno Petrovsk. Toen hadden we, Austria Wien zat daar nog bij en Club Brugge, uit, was natuurlijk hartstikke mooi. Mooi oud stadion, Jan Breitel stadion. Dus dat was heel erg een mooie avontuur. We hebben de poolfase wel niet mogen overleven, maar Zaragoza uit was natuurlijk mooi met Leo Beenhakker mee. En dat waren gewoon fantastische.
0: Maar ze hebben het wel heel erg goed gedaan.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja. Komt dat ook een beetje door de trainers die ze in de tijd hadden? Ik noemde het al in mijn intro. He. Je had Frans Adelaar, Fouke Boy. Dat waren toch niet de minste?
1: Nee, dat klopt. Maar ook een beetje natuurlijk ook door de voorzitters die we gehad hebben. Er werd toch wel wat meer risico genomen met investeren in geld.
0: Ja.
1: En dat soort dingen. Dus er was ook wat meer besteedbaar. Dus we konden ook wat betere spelers halen.
0: Ja.
1: En daardoor is dit het resultaat.
0: Ja, en mooie Europese wedstrijden kunt spelen tegen mooie clubs.
1: Herinnering.
0: Nog één keer. Djepper,
1: Djepno Petros.
0: Hartstikke idee. Dankjewel.
2: We gaan Europa in.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. 21 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag de A12 blokkeerden, zitten nog vast. Ze werden aangehouden omdat ze op een parallelbaan bij de afslag naar Houten een blokkade veroorzaakten. Dit was volgens de politie gevaarlijk voor de rest van het verkeer. 3 voertuigen zijn in beslag genomen en in totaal werden 271 mensen opgepakt. De meeste werden kort daarna weer vrijgelaten. Er is nog niemand aangehouden voor de ongeregeldheden zaterdag na de WK-winst van Marokko. In Lombok, Overvecht en Kanaleneiland werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. En er werden bushokjes en auto's vernield. De politie zegt zich te richten op de opsporing van de daders van deze vernielingen. En de mobiele eenheid moest worden ingezet om de straat schoon te vegen. Burgemeester Dijksma noemt de vernielingen en het geweld onacceptabel. Ze neemt daarom ook maatregelen komende donderdag als Marokko tegen Frankrijk speelt. Een 56-jarige inwoner van onze stad heeft zijn ex-vriendin gechanteerd, oordeelt de rechtbank. Zij moest hem een fors geldbedrag betalen als zij niet wilde dat hij haar geheim onthulde. De twee leerden elkaar kennen tijdens een seksdate, kregen een relatie en ze maakten een afspraak dat zij zou stoppen met haar prostitutiewerk. Maar zij hield zich daar niet aan. Toen de relatie stuk liep, wilde de man 20.000 euro van haar, of hij zou aan haar familie vertellen dat ze als prostituee werkte. De man die verscheen niet in de rechtbank en moet van de rechter 1000 euro betalen als hij binnen 2 jaar weer zo'n fout begaat. En de tweede hittegolf van deze zomer is in aantocht. Maandag en dinsdag komt de temperatuur uit op zo'n 25 graden, maar vanaf woensdag schiet het kwik verder omhoog. Waarschijnlijk wordt het wel minder warm en minder klam. En daardoor wat aangenamer in vergelijking met die vorige hittegolf die we hadden. Het begint waarschijnlijk donderdag, die hittegolf, en duurt tot midden volgende week. En dan nog even het weer nu. Afwisselend zon en bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. 'S Nachts koelt het af naar een graad of 17. Morgen een vergelijkbare dag als vandaag. Nou ja, en daarna weet je het. Goed blijven drinken in ieder geval. En insmeren. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
0: Utrecht Sociaal.

0: ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de Zero's. Allemaal in het kader van de serie FC Utrecht door de jaren heen. Deze keer dus de jaren 2000 tot en met 2009. En die werden gekenmerkt door veel bekerfinales, Europees voetbal, supercups. Maar er waren toch ook wat donkere plekjes eigenlijk in die periode.
2: Ja, die periode is natuurlijk ook gekend met een aantal sterfgevallen.
1: Ja.
2: De bekendste is natuurlijk van David Di Tommaso.
1: Ja.
2: 2005 na de overwinning tegen Ajax de nacht daarna in zijn slaap overleden.
1: Ja, want is een beetje duidelijk geworden wat daar ooit is gebeurd?
2: Ja, het is een natuurlijke dood, is geconstateerd. Maar hartstilstand.
1: Ja,
2: ja, weet je, het kan dat gebeuren bij wielrenners ook, hè, dat het, het hart te groot en het pompen. Ja,
1: is het dan een sporthart of zo? Wordt het
2: zo wordt het wel genoemd, maar ja, ik ben geen medische dokter om iets te kunnen doen.
1: Nee,
2: zo wordt het vertaald en zo lees je het. Ja, en daar moeten we het mee doen. Dus dat was voor Tries en iedereen mocht hem. En het was een geliefde Fransman. En nam iedereen mee. Hij zat er nog niet zo lang. En ja, dat heeft wel impact gehad op de hele stad. Ook al hield ze niet van voetbal. Zeker de herdenking toen. Eigenlijk een half jaar daarvoor toen speelde Nederland-Liechtenstein in het stadion Galgenwaard. En Wesley Sneijder, onze record international, werd toen uitgejouwd door het Utrechts publiek. Die stond als eerste daar om zijn eer te betonen aan de overleden Di Tommaso.
1: Ja.
2: Ja, dat maakte indruk bij het publiek. Dat heeft hem voor altijd wel geliefd gemaakt.
1: Ja, maar hij was sowieso heel erg geliefd bij het publiek, had ik het idee.
2: Ja, alleen
1: nog jarenlang is dan. Ik weet niet of het nog altijd zo is, maar een foto meegedragen en op die tribune zag je ook vaker weer eerbetoon. Zijn vrouw wordt volgens mij één keer per jaar uitgenodigd, toch? Is dat,
2: ja, klopt.
1: Ja.
2: Want ze hebben dan het einde van het seizoen, dan wordt de speler van het jaar bekendgemaakt. En die krijgt dan de Di Tommaso trofee uitgereikt door Audrey of zijn zoon.
1: Ja.
2: Daarin. En toen dat maakt nog steeds indruk, omdat niemand is hem vergeten.
1: Nee.
2: En ook al ben je na die periode geboren, je krijgt dat altijd wel mee.
1: Ja,
2: dus dat maakt indruk. Ja, dan hadden we daar een halfjaartje ervoor nog Herman Bekien. Ja, die moeten we toch even noemen, want dat is het levenslied van Utrecht.
1: Ja,
2: en,
1: die zong altijd onze strijdlied, hè?
2: Kijk, dat bedoel ik, En als ik bovenop het dommetje sta en een dingetje. En, weet je, dus het is fantastisch. Het is gewoon geweldig. En maar zulke iconen, daar moet je iets mee, vind ik.
1: Ja.
2: We hebben een heel klein beeldje staan bij het ledige erf. Dus
1: de kleine. Dus,
2: ja, de kleine.
1: Ja, vind ik ook.
2: Ja, nee,
1: met hey, een andere icoon die ook overleed was Henny van Schoonhoven.
2: Ja. Ja, dat is Henny de Tank, hè, de bijnaam. Dat zegt al genoeg.
1: Ja.
2: En ooit een mooie, memorabele wedstrijd 1999. Openingsfase tegen Real Zaragoza. Vriendschappelijk, er was een bloed in de paal. Stond er op de telegraaf, was grote kop. Want Henny viel even in. Want iedereen dacht, Henny. En Henny kwam even en die Sneijder. Dat was een beetje een goede rousdouwer bij Zaragoza.
1: Ja.
2: Die dacht, ik neem de cirkelslag mee en ik begin elke Utrechter te schoppen. Dat moet je niet doen als Henny erbij is.
1: Ja.
2: Henny dacht, een trainertje laat mij even invallen. Ik maak het wel even goed.
1: Daar kan ik ook.
2: Deed hij.
1: Ja.
2: Bloed aan de paal.
1: Ja.
2: Dat is mooi. Dus daarna kon hij nooit meer stuk. Alleen triest was dat hij de ziekte had. De vreselijke ziekte.
1: Ja.
2: En
1: ja.
2: Voor zijn dood heeft hij ook flyers in het stadion. Dat hij graag dat vreselijke woord wilde bannen uit het stadion.
1: Ja, terecht.
2: Dat is redelijk gelukt, denk ik. Al hoor je het af en toe nog eens. En dan denk ik, hoop jongens dat jullie een beetje aan Henny denken.
1: Ja.
2: Zijn laatste wens was dat toch wel. Dus ik hoop dat daar een beetje definitief hiermee het vreselijke woord daarmee verbannen is.
1: Ja.
2: Dat zou mooi zijn.
1: Ja.
2: Dat zou mooi op zijn.
1: Ja, dankjewel. Ja, ook dit hoort natuurlijk in zo'n decennium over FC Utrecht. We gaan het straks hebben over de voorzitter die op een gegeven moment kwam. En het stadion Galgenwaard.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de Zero's. En aangeschoven is Remco Neu en die heeft heel veel mooie verhalen over FC Utrecht in deze periode. We hebben het al over verschillende dingen gehad, Remco. Maar waar we het nog niet over hebben gehad is de komst van Frans van Zeumeren. Want ja, dat maakte wel verschil, hè?
1: Ja, heerlijke man, ome Frans.
0: Ja, mag jij ome Frans zeggen?
1: Een beetje koosnaampje toch wel.
0: Ik moet wel meneer Van Zeumeren zeggen, hoor. Maar, ja, zeker. Ja,
1: ja, als je zijn lijfspreuk no guts, no glory, dat is toch wel een beetje waarin Utrecht ook zit. Hè. Een beetje wat de supporters ook vinden van Utrecht. Een beetje hard werken, bloed, zweet, tranen, dat soort dingen. Ja. Dus nou ja, daar komt helemaal mooi overheen. Dus die combinatie is perfect. In 2008 gekomen.
0: Hij kwam uit de bouwwereld volgens mij.
1: Ja, Mammoet, dat is zo'n bergingsbedrijf in de offshore. En ja, natuurlijk bekend van de koers, de opgave van de koers. Ja. Daardoor hoop centjes mee verdiend. Gelukkig uitgegeven aan FC Utrecht. Ja. Geïnvesteerd daarin.
0: Hoe werkt zoiets dan? Dan wil iemand voorzitter worden? Of hoe koopt hij dan aandelen? Moet je dan de meeste aandelen hebben om voorzitter te worden?
1: Ja, meer dan 50% hoe moet je dat zeggen? Dat je het zeggenschap hebt over de club en dat je de koers kan veranderen. Ja. Dan heb je natuurlijk ook nog een raad van commissarissen en dat soort dingen. Dus die moet je allemaal tevreden houden. Dus het runnen van een voetbalclub, ja, dat is wel wat anders natuurlijk. Je hebt een technisch vak, het is echt het voetbal zelf. Ja.

0: haalden dat. En dan hadden we ook meteen successen. Want we hebben die Intertoto nog gespeeld tegen Hammerby, weet je wel, met hem. Dat hij vliegangst had van Hanegum.
1: Oh,
0: dat hij
1: daarin stil stond.
0: Maar ja, die hebben toch wel wat neergezet. En ook richting 2010, daar gaan we het dan later over hebben. Met succesvol met Liverpool, onder andere, want we hadden Steaua en Napoli. Dus ja, hij heeft wel wat aan de weg getimmerd en hij heeft gedaan.
2: En hij heeft er echt goed geld in gepompt.
0: Hij heeft er echt goed geld in gepompt. Ja. En dat nog steeds. Kijk, je krijgt natuurlijk altijd wel wat terug. Je bent natuurlijk zakenman, die gaat niet zomaar 50 miljoen weggooien. Hè. Dat doen we niet zomaar.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Dus we moeten dat iets genuanceerder en moeten we dat bekijken.
2: Maar je moet er ook wel in geloven.
0: Toch erin geloven. Ja, maar dat heeft hij altijd gedaan. Ja. Dat vind ik wel mooi. En dat heeft altijd, ook al ging het een poosje niet goed, weet je wel, gewoon weer de term no guts, no glory. En we gaan er weer voor.
1: Ja.
0: Hij heeft risico's durven nemen. Natuurlijk met Jordi Zuidam heeft hij natuurlijk een fantastisch iemand die alles afstruint en probeert met de transfervrije spelers om daar winsten mee te maken, zodat het weer ten goede komt van de club.
1: Ja.
0: Mooi trainingscomplex laten bouwen, Overvecht, ook nog dat. En hij heeft natuurlijk het voordeel gewoon gewaard dat in 2001 de renovatie is geweest.
1: Ja.
0: En daardoor je ook een soort voetbaltempel creëert. Voor de kenners is het wel leuk, de boog aan de overkant van de hoofdtribune. Toen hadden we Reebok als sponsor. En Reebok was toen de sponsor van Bolton Wanderers. Het is eigenlijk een kopie van het Bolton Wanderers stadion.
1: Ja.
0: Dus dan moeten mensen maar eens goed kijken. Als je een fotootje pakt en dingetje, dan kan je het ook een beetje goed vergelijken.
1: Oké, leuk.
0: Ja, en dat voetbal heeft natuurlijk de hele ontwikkeling van het stadion en met Frans heeft het wel gebracht waarin we nu staan.
2: En is dat stadion nu eigendom ook?
0: Ja, het stadion is nu eigendom. Ze hebben dat weer verpakt in Jongerius BV. En daar zit dan weer meneer Spelt in. Daar zit Frans Heumeren zit daar in. Daar zitten nog een paar mensen in.
1: Ja.
0: Ja, en die gaan weer zorgen dat daar dat er genoeg geld komt. Misschien wel weer popconcerten zoals we in de jaren 80 hadden.
2: Ja, zeker. Dat heb ik ook wel eens zitten denken. Ja, dat zou wel weer heel erg leuk zijn. Ja.
0: Vrouwenvoetbal een paar in de land gehad. Dat zou natuurlijk wel kunnen.
1: Ja,
0: ja, weet je, zo hebben ze nog genoeg ideeën om iets te kunnen doen.
1: Ja. Mooi verhalen, Remco.
3: Kuit met omhaal. Oude de goal. Wat een fantastische goal. De kopbal is van Alje Schut. En de omhaal à la Marco van Basten. Dat was ook een Utrechter. En wat brengt hij hem fantastisch in de verre hoek, zeg.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de jaren 2000 tot en met 2009. Remco Neu, onze voetbalprofessor moet ik zeggen, die is natuurlijk ook weer in de studio. En die heeft al heel veel mooie dingen verteld over de bekerfinales, over de Supercup, over Europees voetbal, over de voorzitter Frans van Zeumeren en het stadion. Maar Remco, je hebt vast ook nog wel wat losse feitjes die je zo uit je mouw kan schudden over de FC.
1: Ja, niet alleen de FC, maar ook over de stad Utrecht. En over het Utrechtse voetbal, want Utrecht is voetbalstad nummer 1.
0: Zeker.
1: We beginnen met het gewonnen EK van 88.
0: Ja,
1: daar zaten maar
0: dat is ook alweer lang geleden.
1: Utrechters in. Vijf Utrechters. Dus ik zou de bondscoach nu oproepen om alleen maar Utrechters te halen.
0: Zal ik het eens even gaan proberen in 88? Ja. Hans van Breukelen.
1: 1.
0: Jan Wouters.
1: 2.
0: Gerald Vanenburg.
1: 3.
0: Marco van Basten.
1: 4, maar die laatste.
0: Ja,
1: denk aan de trainerstaf.
0: Nol eruit.
1: Hartstikke goed. Kijk, Menno.
0: Ja, dankjewel. Ja. Mij is het gelukt. Ja.
1: Dat is natuurlijk de grondslag van het succes wat we hebben gehad daar.
0: Ja.
1: En dan hebben we natuurlijk Snijder is een Utrechter met de record international wat we hebben gehad. We hebben Wout Buitenweg, jaren 20, die nog steeds de best volle spits is van het Nederlands elftal. Beste moyenne.
0: Echt waar?
1: Ja, 11 interlands, 14 doelpunten, 1.22. Zo. Nog niet te evenaren.
0: Nee.
1: Jan Vos speelde voor UVV, ook in die periode. 5 goals Olympische Spelen, nog nooit geëvenaard. Dus dat zijn allemaal records die we mee mogen nemen.
0: Het zijn allemaal jongens die uit Utrecht komen. Hè? Hier zijn opgegroeid. En ze hebben helaas niet allemaal voor of DOS of een van de andere clubs gespeeld. Of FC Utrecht. Maar
1: wel international geweest.
0: Ja, precies.
1: En dat is het mooiste.
0: Ja,
1: we hebben nog een international, wat een heel mooi verhaal is. Gerrit Plomp, zou iemand denken, heeft hij het oranje shirt aangehad?
0: Ik wou net zeggen, dat zegt mij ook even niks.
1: 86, een vriendschappelijke wedstrijd in Genua. Tegen Italië werd hij opgeroepen.
0: Okay.
1: En de voorbereiding gedaan. Oranje shirt stond in de basis. Lekker in die spelerstunnel.
0: Ja.
1: Hij kijkt naar buiten. Een grote hoosbui. Onweersklapper. Alles erbij. Hele veld blank. Wedstrijd afgelast. Nooit meer opgeroepen.
0: Oh.
1: Hij heeft nooit een officieel in het land gespeeld.
0: Oh, wel mogen doen. Leuk.
1: Ja, dat is triest. Maar,
0: maar zou Gerrit nog zijn shirt nog wel hebben?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat
1: slaapt hij nog in.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Goed,
0: wat jammer zeg. Ja.
1: En voor de rest, kijk, wat kan ik hier vertellen? We hebben de eerste goal in betaalde voetbal gehad door een Utrechter. Dat is Luc Vlat geweest, DOS 54. We hebben de eerste goal in het betaalde voetbal gehad in 56. Tony van der Linden onder andere.
0: Oh, ook een naam uit het verleden. Prachtige mooie naam, Tony van der Linden.
1: En waar iedereen nog steeds over zit, is over de dubbelgenomen penalty van Cruijff en Olsen.
0: Ja.
1: Ja, sorry Amsterdam, maar wij deden het eerder. Wij hadden een supercupwedstrijd.
0: Ja?
1: Dat was de kampioen van Nederland, 58, was DOS tegen Velox. Dat was de amateurkampioen.
0: Ja.
1: En voor een uitverkocht stadion, Leo Horren. Daar kwam Lammers met Tom van der Linden. En die gedaan met die penalty in tweeën. En die bal die ging erin. En toen heeft Leo Horren voor het verbijsterende publiek moeten uitleggen dat het de officiële spelregels zijn.
0: Ja.
1: Dus daarin waren wij de eerste.
0: Oh, geweldig zeg. Ja. Dit is inderdaad helemaal. Zijn daar beelden van of niet?
1: Er zijn geen beelden van.
0: Dat is jammer.
1: Jammer,
0: zeg. Ja, okay.
1: Maar het is wel allemaal beschreven. Dus dat is wel heel mooi.
0: Nee, dan geloven we het. Dan geloven we het.
1: En natuurlijk oprichting betaald voetbal is hier gebeurd in Hotel Terminus. En daarin hebben we gehad. We hebben natuurlijk de eerste wanordelijkheden. Iedereen zegt altijd 74 was Tottenham tegen dinges. Maar dat hadden wij hier al met DOS Penerol in 1960. Liep helemaal uit de klauwen.
0: Ja.
1: Toen heeft DOS nog een officiële waarschuwing gehad van de KNVB. Dat de licentie zou worden ingetrokken. Dus feitjes zat. Ik kan nog wel uren doorgaan.
0: Ik geloof het best. Remco, laatste vraag. Ten slotte, hoe gaan we de FC Utrecht jaren 2000 tot en met 2009 samen?
1: Ja, de succesvolste jaren uit haar periode.
0: Ja.
1: Maar ook, dat we het zo zeggen, dat voor de toekomst toe met Van Zeumeren hebben we wel een basis gelegd om een goed en gezonde club neer te zetten.
0: Dankjewel Remco. Wij spreken elkaar ongetwijfeld heel snel weer. En tot zover Utrecht Sociaal voor vanavond. Veel plezier bij alle andere programma's hier op Bingo FM. En mocht je de uitzending nogmaals willen beluisteren, dan kan het altijd. Doe dat gewoon eventjes via onze app. Fijne avond.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. 21 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag de A12 blokkeerden, zitten nog vast. Ze werden aangehouden omdat ze op een parallelbaan bij de afslag naar Houten een blokkade veroorzaakten. Dit was volgens de politie gevaarlijk voor de rest van het verkeer. 3 voertuigen zijn in beslag genomen en in totaal werden 271 mensen opgepakt. De meeste werden kort daarna weer vrijgelaten. Er is nog niemand aangehouden voor de ongeregeldheden zaterdag na de WK-winst van Marokko. In Lombok, Overvecht en Kanaleneiland werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. En er werden bushokjes en auto's vernield. De politie zegt zich te richten op de opsporing van de daders van deze vernielingen. En een mobiele eenheid moest worden ingezet om de straat schoon te vegen. Burgemeester Dijksma noemt de vernielingen en het geweld onacceptabel. Ze neemt daarom ook maatregelen komende donderdag als Marokko tegen Frankrijk speelt. Een 56-jarige inwoner van onze stad heeft zijn ex-vriendin gechanteerd, oordeelt de rechtbank. Zij moest hem een fors geldbedrag betalen als zij niet wilde dat hij haar geheim onthulde. De twee leerden elkaar kennen tijdens een seksdate, kregen een relatie en ze maakten een afspraak dat zij zou stoppen met haar prostitutiewerk. Maar zij hield zich daar niet aan. Toen de relatie stuk liep, wilde de man 20.000 euro van haar of hij zou aan haar familie vertellen dat ze als prostituee werkte. De man die verscheen niet in de rechtbank en moet van de rechter 1000 euro betalen als hij binnen 2 jaar weer zo'n fout begaat. En de tweede hittegolf van deze zomer is in aantocht. Maandag en dinsdag komt de temperatuur uit op zo'n 25 graden, maar vanaf woensdag schiet het kwik verder omhoog. Waarschijnlijk wordt het wel minder warm en minder klam en daardoor wat aangenamer in vergelijking met die vorige hittegolf die we hadden. Het begint waarschijnlijk donderdag, die hittegolf, en duurt tot midden volgende week. En dan nog even het weer nu. Afwisselend zon en bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. 'S Nachts koelt het af naar een graad of 17. Morgen een vergelijkbare dag als vandaag. Nou ja, en daarna weet je het. Goed blijven drinken in ieder geval. En insmeren. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Niels Sommet, ik heb een meisje thuis, hoorde je. Goedenavond, het is maandag 6 juli. Fijn dat je erbij bent. Tijd voor naar Bennett Lawrence. Een uurtje mag je de flow brengen, dat je lekker kunt gaan slapen. Dit is Chris de Roo met een grote vriend.

Baco in Monaco van Ferry de Lits en Shaq Hordy hier op Bingo. We gaan zo dadelijk naar een fout momentje, maar eerst nog Wesley Bronkhorst met Billy Dan Spook, Laza Embrace, de avond is

De avond is van ons, van Wesley Bronkhorst, Billy Dan Spook, Lassa met Brace Hordia. Op deze 6 juli is het tijd voor een lekker fout momentje, 11:15 geweest. Too Limited, Back to the 90s, Jump for Joy.

Edwin van Zoeitram met Luna. Ik doe er nog eentje, Yves Berendsen, zin in jou. Ik zeg een hele fijne nacht. Morgenochtend om 8 uur is Fred hier. Ik ben er weer om 2 uur voor Bingo in de middag. En om 11 uur gaan we weer met elkaar naar bed. Ik zeg slaap lekker. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Bingo non-stop.

vergeet. Ben niet zo slank meer, ach, denk niet dat ik dat niet zie. Maar liefje, als hij hard loopt, breekt zijn been af bij.

0: je bent zo jong.
1: Ingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okloen met het NOS Journaal.
3: Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Bingo non-stop.